Oh, en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Europa heeft opnieuw een belangrijke weersatelliet gelanceerd. Hij hangt straks op 36.000 kilometer hoogte boven de evenaar. Daar draait hij met de aarde mee en houdt onder meer wolken, noodweer, waterdamp en stof boven Europa en Afrika in de gaten. Groot voordeel ten opzichte van oudere satellieten is dat deze onweer sneller herkent, waardoor mensen ook sneller kunnen worden gewaarschuwd voor naderend noodweer. Het weer, er trekken stevige buien over. De buien trekken uiteindelijk via het noorden het land uit. De dag straks wel weer kans op buien, met kans op opnieuw onweer en zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Daarbij zijn ruim 2500 mensen overleden. De uitbraak heeft zich verspreid over 6 provincies. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario is een van de 5 grote meren in het grensgebied tussen beide landen. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna 6000 besmettingen bevestigd. Ruim 2500 mensen zijn overleden. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd tegen de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, is de hoop dat dit middel toch werkt. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand, waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien, met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Annette Schut met het NOS-journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Meldpunt Makelaardij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. En met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg loopt achter bij de rest van Nederland als het gaat om het aantal AI-bedrijven. Twee locaties zijn in beeld voor het Oud-Limburg Schuttersfeest van 2027 in Ubachsberg. En een Limburgse stichting begint een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de verwoestende modderstromen in Nepal.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
3: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
2: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
4: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
2: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wil twee luchtverkeersleiders ontslaan die een uur voor het einde van hun dienst naar huis zouden zijn gegaan. In dat uur botste een vliegtuig met een brandweerwagen en twee piloten kwamen om het leven. Het ongeluk gebeurde eind mei op de luchthaven LaGuardia in New York. Het weer, eerst droog, vanmiddag weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten, maar tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Hey Frank.
7: Goedemorgen. Toch nog wel een mooi feestje opeens, of niet?
6: Zegt het wel, man. Maar ik loop nu door de werkplaatsen en ik vind overal volle biertjes. De gekste plekken.
7: Oh ja, joh.
6: De gereedschapkist, de meterkast.
7: Je meent het. Heb je al op de hefbrug gekeken?
6: Hé, hey, hoe weet jij dat nou?
7: Ja, ik was Bob. Maar iedereen die bleef maar rondjes halen. Dus ik heb de mijne allemaal een mooi plekje gegeven.
6: Top! Jij blijft Bob. Maf Kees.
7: Nou, succes, hè. Hey, en check de brievenbus nog even.
8: Deze week in de bonus. AH borrelhapjes van de versafdeling, 4 stuks, €7,50. AH verse pasta en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH hamburgers en slavinken, 4 stuks, 2 pakken, €7. En AH donuts, koekjes of muffins, 50% korting.
9: Dat
8: de meeste en de beste
9: aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn.
10: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% op bijna alle meubels en 15% op bijna alles wat in de Porta-tas past. Beter meteen naar Porta!

0: Inner Smile, ja, Smile. Goedemorgen. En de L1 ochtendshow. Op de vrijdag komt dat ook wel helemaal goed komen. Een Feel Good Friday natuurlijk, dus dan kun je ook niet anders dan gewoon lekker glimlachen deze vrijdagmorgen. Ja, we zijn bezig met dus de voorgroeien te verzamelen en nog steeds suggesties, hè Maarten?
1: Ja, inderdaad. En een van de mensen die er heel vaak bij is, is Roel de Jong. Onze buschauffeur die regelmatig richting de Spaanse Costa's aan het rijden is. Ik ben benieuwd waar die vandaag is. Goedemorgen, Roel.
2: Hey, goedemorgen heren. Ik ben bezig met een servicelijn.
1: Oh.
2: En ik ben ook vanuit de Zwolle richting het zuiden aan het rijden om mensen weer een onvergetelijke vakantie te gaan bezorgen. Althans, ik doe het eerste gedeelte van de reis.
1: Ja.
2: Vandaag dan. Voorgloeien voor vandaag zou ik zeggen doel met Heaven. Ik heb ooit eens een cd'tje gehaald in de cd-winkel, twee tegelijk. En toen keek die verkoper heel raar op, omdat ik er twee tegelijk haalde.
1: Ja.
2: Maar ja, met die vrouw ben ik nog steeds getrouwd om ook te houden, dus het heeft gewerkt. De groeten, fijn weekend en tot de volgende week.
1: Goedjes, hoi. Radioa, lekker op de bus natuurlijk. En van de buschauffeur gaan we naar de taxichauffeur Rob van der Hoven. Goedemorgen, man.
3: Goedemorgen, mannen, met Rob, de taxichauffeur. Ja, ik heb vrij weekend. Midland komt dus weer. En morgenavond gewoon ik goed eten.
1: Oh.
3: In Brunsum.
1: Ja.
3: En wat de voorgroei betreft, kon ik voor die nieuw voor. Met ja. Meisje, ik ben een zeeman.
1: Ja, dat kan. Ja.
3: Ik zou zeggen, nog een fijn uitzending, een fijn weekend en tot maandag. Radio,
1: man. Radio, lekker sjoenkelen, hè, op de nieuw voor. Met meisje, ik ben een zeeman. Poolse Frank, daar hadden we het al over.
0: Ja,
1: die is er ook weer bij. En die zegt, Gin Dobremannen, vandaag beginnen we het weekend met Batjari. En het nummer, Jaksje, Bafjong, Loetje. Oftewel, hoe amuseren zich mensen? En je ziet het, hij doet dat voorbij in de fonetische schrift, zodat ik het
0: niet kan. Ja, het ging je goed af, voor je pols gewoon, hè?
1: Jaksje, Bafjong, Loetje. dat is de inzending van Poolse Frank. En dan komt Diana nog even terug. Want ja, het nummer waar ze mee kwam, dat hebben we afgekeurd natuurlijk, want die stond al in de lijst. Ben benieuwd waar ze nu mee komt, Diana.
4: Goedemorgen, Maarten en Pascal. Dan ga ik voor Ferrari uit 1976.
1: Ja.
4: Met Monza was er mee.
1: Oh, dat is leuk.
4: Fijn weekend. Radio.
1: Radioa. En dan Robert Loek, die zegt, ik ga vandaag voor normaal met mama. Ik ben in Pilske kwiet. En dan heb ik hier Danielle. Goedemorgen.
5: Goedemorgen, mannen.
0: Ah, bekende stem.
5: Op deze eerste vrije vrijdag van mijn leven is het echt een Feel Good Friday.
0: Ja, dat kan me voorstellen.
5: Dus elk plaatje is prima. Ik heb geen suggestie. Het wordt hoe dan ook een heerlijke vrijdag. Fijne uitzending. Groetjes uit Romein. Daniel.
1: Daniel Radioa. En Marie Zijlstra is er ook weer bij. Die zegt goedemorgen Lucas. Hoi Maarten. Vanmiddag vandaag onze Arnhem met Mädjes met rode horen. Leuk nummerke, veelvuldig met gebruld hier in de tiet. Dat ik zelf nog rood gekleurd hoor, hou. fijne uitzending. De duizend goed, Lucas, zegt ze erbij. Groetjes van het Mädje uit het Geleense Heuvelland. En dan pak ik nog eventjes mee Maurice van der Vin. Die staat namelijk altijd garant voor bijzondere nummers. En vandaag natuurlijk ook weer Mike and the Mechanics en Silent Running.
0: Ook goede suggestie inderdaad. Nou, straks de voorgroeier stuurt nog suggesties op. We krijgen ze graag binnen. Erg gezellig al deze morgen. Goedemorgen bij de L1 Auction Show. L1.

0: Pine Trees met Crazy. En de LA Ochtend Show, een hele goede morgen. We zijn op zoek naar de voorgloeier voor vandaag. En nog genoeg opties die binnenkomen, maat.
1: Absoluut. Het tekent zich wel al wat af, hoor. We tellen natuurlijk alles lekker mee. En we hebben er toch eentje die al een beetje bovenuit steekt. We gaan natuurlijk nog niet zeggen welke het is. Want René Tummers, ja, die komt alweer met een nummer aan, zeggen René. Oep Brunsum, zeggen we ook wel eens.
0: Hij is er nu in Duitsland.
1: Hij
0: is
1: helemaal niet in Brunsum. Hij zegt, goedemorgen Maarten en Lucas. René uit Hazeloenen-Emsland in Pruises. Veel Good Friday, zegt hij. Dan ga ik ook mee met Arne Jansen en meisjes met rode haren op deze dag van de roodharigen. En Fiene Gijslaars die zegt, goedemorgen Maarten en Lucas. Welkom Lucas.
0: Dank je.
1: Ik ga voor wandelen van Rowan Hezen. En dan heb ik ook nog binnengekregen Sjaak van Neer. En die zegt, jongens, doe mij maar de Carpenters met Jambalaya. En dan is hier John Eipelaar.
2: Ja, goedemorgen. Goed Lucas, goed bezig. Klopt, is goed wel Friday.
1: Ja, zeker.
2: Daar past alles bij,
1: ja.
2: Goed zo, jongens. Fijne uitzending nog verder. Ja, hoi, hoi.
1: Hoi, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
1: Ja.
2: Goedemorgen, gloeibappies.
1: Hallo.
2: Ik zou zeggen, iedereen een hele fijne dag verder.
1: Ja.
2: En vast een heel fijn weekend. Ik ga vandaag voor de voorgloeien. Kan ik weer voor Klaus en Klaus aan die Noordzeekust.
1: John.
2: Goedjes.
1: Ja,
2: hoi, want ik heb het thema even gemist.
1: Ja. Het thema is natuurlijk gewoon Feel Good Friday, hè? Dat weet je toch wel, John?
2: Ja, klopt, is goed wel Friday.
1: Ja, inderdaad, dat is het. Nou, Klaus und Klaus, ja, ik heb het gisteren ook al gezegd. Die staat al in de lijst.
0: Ja.
1: Klaus und Klaus aan de Noordzeekusten. Dus die kan helaas niet doorgaan, John. Het is 7:15, precies. Zometeen gaan we nog even verder met de volgroeier hier bij L1. L1.

0: Thomas Stanley met High in de L1 Ochtendshow. Een hele goede morgen. We gaan op zoek naar de vloergloeier van vandaag.
1: De vloergloeier.
0: Ja, we hebben nog een paar suggesties die we kunnen meenemen. Onder andere, Maarten, welke?
2: Nou ja, we gaan de grens over. Hè. Iemand die er ook regelmatig bij is en die jij ook nog niet kent. Dat is Petra Halmosi. Die zit in Hongarije in Badeschon-Törömitz, om precies te zijn.
0: Wow.
2: En die begint altijd haar praatje met het volgende. Sepp Jori Geld.
3: Sepp Jori Geld. Maarten en Lucas. Goedemorgen iedereen. Viel goed vriendig.
2: Ja.
3: En ik kom met voor meisjes met rode haren.
2: Oké. Okay.
3: Heel fijn weekend iedereen. Blijf gezond. En de groetjes, goed. Badeschon-Törömitz.
2: Jazeker.
3: Adieu en...
2: Radio. Dag Petra, meisjes met rode haren op deze roodharige dag. Ja. Zetten we gewoon lekker erbij. En dan is hier de volgende taxichauffeur, Josje Tossings. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen. Lucas aan de topopleider van de L1-shows. Maarten. Ja, ik ben al een kwartier zes weer begonnen.
2: Ja, is mooi.
4: Het uitje.
2: Ja.
4: Valkenburg, Bergen-Tablied, vice versa. Dus aan mijn vuurgloeier voor vandaag is Johnny Blanco met de buschauffeur en een streepje voor.
0: Ja, dat
4: zou zeggen, veel plezier.
2: Ja,
4: je
2: geniet
4: er nog van. En Lucas, deze topman.
0: Ah, dankjewel Jos, wat aardig.
4: Je ziet weer tot maandag. Groetjes en Radio.
2: Radio Jos en fijn weekend alvast. Patrick Ubachstam die zegt, ik hoorde Rowan Hersen. Altijd goed, zegt hij erbij. En dan tot slot hebben we binnengekregen Ton Jans. Goedemorgen.
5: Groetjes uit Venray.
2: Groetjes uit Maastricht.
5: Ja, een plaatje met meisjes met rode haren is wel toepasselijk voor vandaag. Dus van ze bij een slipje bij en een fijne vrijdag en radio.
2: Radio.
0: Ja, populair, hè?
2: Ja, Ton. Meisjes met rode haren is natuurlijk ook een klassiekertje. Had zomaar op Classic Woensdag kunnen zijn. Maar ja, het is vandaag internationale roodharige dag. Ik zei het aan het begin van de uitzending om 6 uur al. In Tilburg is zelfs een heel weekend voor roodharigen georganiseerd. Dat heet Red Hat Days Festival. Daar komen duizenden roodharigen uit 80 landen op af. Dus dat is nogal wat daar dit weekend in Tilburg. En daar hoort natuurlijk ook de vogelier bij. Ja, het kan bijna niet missen. We hebben geturfd. Je hebt het zelf ook gehoord, hè, Lucas?
0: Zeker.
2: Meisjes met rode haren van Arie Jansen is de voorgeur voor vandaag, vrijdag 28 augustus.

0: 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
1: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 4 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
3: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
4: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
5: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
3: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Half 8 geweest, het Limburgse nieuws hoor je van Maarten Bonnemeyers.
11: Limburg is nog geen hotspot voor bedrijven die kunstmatige intelligentie ontwikkelen. Uit onderzoek van onafhankelijk platform RankMyAI blijkt dat er 63 AI-bedrijven in de provincie zitten. En dat is volgens hoogleraar Jesse Weltevreden niet veel.
12: Als je ook naar de andere provincies kijkt, dan loopt Limburg zeker niet voorop. Slechts 3% van alle AI-tools en AI-bedrijven zit in de provincie Limburg.
11: Ja, Limburg staat daarmee 8e van de 12 provincies. De meeste Limburgse AI-bedrijven zijn klein en zitten vooral in Maastricht, Heerlen en Venlo. Volgens onderzoekers liggen er wel groeikansen, onder meer rond de Brightlands campussen. De organisatie van het Oud-Limburgs Schuttersfeest 2027 heeft 2 mogelijke locaties voorgesteld aan de gemeente Voerendaal. De voorkeur lijkt uit te gaan naar een groot terrein aan de Bergenweg in Ubachsberg. Een tweede optie ligt achter de plaatselijke voetbalvelden. De organisatie hoopt snel op duidelijkheid omdat boeren hun grond in september willen inzaaien en ook afspraken met sponsoren gemaakt moeten worden. De stichting Himalayan Care Hands begint een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de verwoestende modderstromen in Nepal. Daarbij zijn zeker 270 mensen omgekomen en honderden mensen worden nog steeds vermist. Oprichter Albert Kamperman zamelt vooral geld in, zodat ter plaatse snel tenten, voedsel, kleding en andere noodvoorzieningen kunnen worden aangekocht. De stichting hielp Nepal ook al na eerdere natuurrampen. En de Vondelkerk in Amsterdam opent tijdens Open Monumentendag tijdelijk de deuren. De kerk, ontworpen door de Roermondse architect Pierre Kuipers, raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand. Op 12 en 13 september kunnen bezoekers de restauratie van dichtbij bekijken. Oorzaak van de brand is nog altijd onbekend. Hoe lang het herstel van de kerk gaat duren is nog niet duidelijk. Het weer in Limburg, half tot zwaar bewolkt met af en toe zon. In de loop van de ochtend en vanmiddag trekken er enkele regen- en onweersbuien over de provincie. Het wordt zo'n 22 tot 23 graden en vanavond wordt het vrijwel overal droog.

0: Stargazing in de L1-ochtendshow. Misschien heb je dat vannacht ook nog wel gedaan, hoewel er niet heel veel te zien was. Maar je kon natuurlijk wel een kleine blik werpen op de maan.
1: L1 Media Overzicht.
0: Naar het mediaoverzicht en we beginnen bij jou aan.
2: Ja, gisteren is er de hele dag overleg geweest over de begroting. Maar de regeringspartijen zijn er nog niet uit. En de tijd begint toch echt te dringen om alles voor Prinsjesdag af te krijgen. D66 en CDA willen voor de begroting ook steun vinden bij de grootste oppositiepartij PRO. Maar dat wil de VVD niet, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijnen en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn alsof ze een meerderheid hebben. Ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. Dat fundamentele gesprek, dat heeft plaatsgevonden en daar waren ze, zijn ze niet uitgekomen.
2: En dit weekend wordt er verder overlegd. Maandag om middernacht moet de begroting naar de Raad van State worden gestuurd.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een discreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stand van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Inwoners van Ontario hebben er geen goed woord voor over.
4: It's ridiculous. And there is no way that that is Lake America. It's Lake Ontario.
5: There's no reason, just bullying. America think that they can just bully the world at the moment.
0: Trump verandereerde ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika.
2: En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers vragen zich af of ze wel onafhankelijk zijn. Zo worden ze soms onder druk gezet om hoger te bieden. Volgens de vereniging Eigen Huis kunnen makelaars hun gang gaan tijdens het koopproces.
6: Er is geen wetgeving. Er zijn wel wat makelaarsorganisaties die eigen richtlijnen hebben. Maar die zijn boterzacht. Dus iedereen kan makelaar worden. En je kunt het ook helemaal op je eigen manier invullen. Dus wat makelaars doen is niet strafbaar. Maar natuurlijk wel heel ongewenst. En ja, kopers en verkopers die zijn hier de dupe van.
0: En dat was een goede avond voor het Nederlandse voetbal. FC Twente plaatste zich door met een knappe comeback in Karabach voor de competitiefase van de Conference League. Wout Weghorst was belangrijk met een goal in de verlenging en hij kreeg daarbij hulp van boven. Dat vertelde hij bij ESPN.
7: Hoe heb je deze avond ervaren en hoe zou je hem omschrijven? Ja, bijzonder. Een bijzondere avond. Ik wil eerst iemand bedanken, maar dat is God. En de kracht en de energie die hij mij heeft gegeven nu hij mij heeft interviewd. Dat wil ik graag even kenbaar maken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
0: Twente won met 4-1 en ook Ajax plaatste zich voor de Conference League. Er vielen een boel doelpunten in de arena in Amsterdam. Het werd 5-3 voor Ajax tegen het Zwitserse Sion. En de loting van de Conference League is vanmiddag. Hele goede morgen. We zijn bezig met de L1 ochtendshow. We gaan door naar Ordinary World van Duran Duran. Stuur vooral wat appjes, want ik vind het alleen maar leuk om iedereen te leren kennen hier bij de L1 ochtendshow. Dus we zijn er nog tot 10 uur bij en daarna nog gewoon goed de regio natuurlijk.

0: Olivia Dean met So Easy. Bij de L1 ochtendshow. Ja, het is natuurlijk wel opvallend weer geweest afgelopen nacht. Maar niet alleen afgelopen nacht, want het is nu weer eens tijd voor de weerwaarnemingen.
1: Ja, inderdaad. Maar die nacht die is toch wel bijzonder verlopen. Want we hebben natuurlijk veel onweer gehad. Tenminste, op sommige plekken heeft het behoorlijk geonweerd. En ook behoorlijk doorgeregend. En we beginnen vandaag de weerwaarnemingen in het donker. Laten we van donker naar licht gaan. En iemand die heel vroeg op was vanochtend was Alex Feiten in Herten.
2: Hey van de weerwaarneming uit Herten. Het is net 12 uur geweest. Het is flink aan het regenen. Af en toe een flinke windstoot. Het is flink het flitsen. Het is nog 23 graden. Boven Romein is het goed tekerend gewoon. De bliksemdetector heb ik aanstaan. Hij sluit nog steeds in het rood oot. Dit is een zogeheten strike alert. Nou, het regent voor de voet. Ik zou zeggen, maak er een schoonkade. Boven Romein is het goed tekerend gewoon. De bliksemdetector heb ik aanstaan. Hij sluit nog steeds in het rood oot. Dit is een zogeheten strike alert. Nou, het regent voor de voet. Ik zou zeggen, maak er een schone Feel Good Friday van.

0: naar beneden komen. Dus het groen heeft er, vaart er wel bij, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat had het ook wel nodig natuurlijk.
0: Absoluut, absoluut. En dan gaan we naar de volgende. En dat is André van Maris in de Grashoek.
2: Goedemorgen Lucas en Maarten. Op deze vredige morgen noemt de Grashoek de weerwaarneming. De loop zit helemaal dicht met bewolking. Er is ook een beetje mist in de verte. Komt natuurlijk door de hoge luchtvochtigheid. Op het moment is het niet koud behoeten. Dat is een graad of, zoals we al zien, 15, 16. Dus goed, goed te doen. Het is helemaal terug naar de regen van de afgelopen nacht. Op het moment tenminste. Maar in de loop van de dag zullen we toch weer de nodige buien opduiken. Graad op 23 zullen we vandaag moeten doen. Maar voor het algemeen, geen slechte zomerdag nog.
0: Nee, hè?
2: Ik wens u in de studio ook een hele fijne dag. En radio.
0: Radio, ja, je ziet het in vergelijking met de afgelopen dagen natuurlijk. Volledig dichtgesmeerde lucht, hè. Het is volledig grijs. En wat mij inderdaad ook opviel, dat zeggen deze twee mensen ook, het was nog vannacht behoorlijk warm ook.
1: Ja, ik vond het een beetje zo, toch wel heel wat plakkerig. Ja, dat is dan ook wel niet zo lekker.
0: Ze zeggen bij het KNMI, boven de 20 graden is het al een tropische
1: nacht. Een plaknacht, ja.
0: Maar goed, wij noemen dat dan gewoon weer een plaknacht. We hadden gisteren nog het KNMI aan de lijn wat dat betreft. En die hebben dan uitgelegd dat als het boven de 20 graden is, dan noemen ze dat een tropische nacht. Nou, de volgende in de rij is Peter Meijer. Die komt van origine uit Roermond, maar is altijd op een andere locatie. En hij zegt zelf waar hij is.
3: Goedemorgen Maarten en Lucas en luisteraars Alleen Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Lerik richting Venlo. Ja, het is vanochtend al best warm, 21 graden. Ja, deze temperatuur verandert vandaag niet heel veel. Dat is ook best wel bijzonder. Voor de rest worden vandaag best wel wat onweersbuien verwacht. Ja. Dus ik zou zeggen, hou de radio goed in de gaten met eventueel weerwaarschuwingen. Voor de rest, ja, het is een klein beetje wind. Maar in de buien zal er best wel rukwind erbij zijn. Voor de rest, een fijn weekend. En tot maandag.
0: Tot maandag.
1: Ja, een mooi uitzicht wat je daar wel hebt.
0: Ja, maar ja, dat is vanuit Lerik. De skyline van Venlo is hier daar gefilmd door Peter Meijer. Die dus in Lerik was. En dat zijn de weerwaarnemingen voor vandaag. En inderdaad, hou die pet, poncho en paraplu maar gereed. Want er kan nog wel eens wat uit de lucht vallen.

0: uit Blerik. Nou, wel toepasselijk natuurlijk, want we hadden net nog de weerswaarneming uit Blerik. Dus we moeten ook een plaatje uit Blerik draaien, Maarten.
1: Ja, ben van de hebben. Heerlijk om even om te horen. Altijd positief op deze Feel Good Friday, want dat is het natuurlijk ook nog steeds een beetje. En zometeen, verderom in de uitzending in ieder geval, gaan we weer kaarten weggeven voor het Blues Festival in Tegelen. Ik heb er nog vier liggen. Nou. Vanochtend de laatste vier uit de kluis gehaald.
0: En die zijn fel begeerd, heb ik het idee, hè?
1: Die zijn zeker fel begeerd. En wat moet je daarvoor doen? Nou, dat is heel eenvoudig. Je kunt altijd even een appje aan ons sturen met daarin de mededeling. Ik wil naar dat Blues Festival toe.
0: Duwen en trekken in de L1 WhatsApp.
1: Wat zeg je?
0: Duwen en trekken in de L1 WhatsApp.
1: Duwen en trekken in de WhatsApp, inderdaad. En ja, dan halen we er straks één iemand uit die felbegeerde vier kaarten voor dat Blues Festival in Tegelen kan krijgen. En eventjes het programma misschien doornemen. Dat is ook altijd ontzettend leuk om te horen. Want er komen toch wel de niet mis te verstaande namen, hoor. Bijvoorbeeld de Cuban Hills, de Dawn Brothers, Ben Pool Trio. En waar veel mensen voor komen is Walter Trout. Die sluit af op die avond. En dat is op 5 september in het openluchttheater De Doolhof in Tegelen.
0: Ik vind wel dat dan misschien een voorwaarde dat ze misschien even ook een foto voor de week dan sturen. Hè? Dat jullie
1: het kunnen laten zien. Ja, dat altijd af met die winnaars. Laat even weten hoe het was en stuur even een foto of een filmpje. Want we vinden het altijd even leuk om te zien hoe je daarvan genoten hebt. Zometeen dus verderop in de uitzending de winnaar. Je kunt nu je appje sturen naar de L1 WhatsApp.
2: Appen met de jokes. Download de L1-app.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Bezoek Cultura Nova. 10 dagen vol circus, muziek, film, dans en beeldende kunst. Met onder andere Entretien Louvre van het Franse gezelschap Cirque Le Roux. Een viering van solidariteit en menselijke veerkracht op het snijvlak van circus en film. Kijk voor meer informatie op culturanova.nl.
5: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% op bijna alle meubels en 15% op bijna alles wat in de Porta-tas past. Beter meteen naar Porta!
6: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
11: Oké, we gaan.
12: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
1: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg loopt achter bij de rest van Nederland als het gaat om het aantal AI-bedrijven. Twee locaties zijn in beeld voor het Oud-Limburg Schuttersfeest van 2027 in Ubachsberg. En een Limburgse stichting begint een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de verwoestende modderstromen in Nepal.
2: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
13: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
14: Oneerlijke biedprocedures. Dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
13: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers.
15: My name is Optimus Prime. We are autonomous robotic organisms from the planet Cybertron.
13: Cullen baseerde de stem daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Peter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. En het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden.
16: Kerker hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
17: Wil stoel een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
18: Hackert Autogroep, de plek voor je volgende auto. Met 11 merken is je droomauto altijd binnen handbereik. En dat met tot wel 8 jaar garantie. Bezoek een van onze vernieuwde vestigingen in Limburg en ontdek het aanbod. Hekkert, beweegt Limburg.
19: Kastelein Modebeek is de gezelligste dames- en heren modezaak in Limburg. Met 1200 vierkante meter modeplezier, meer dan 70 topmerken en een eigen naaiatelier. Kom shoppen in Beek of kijk op modekastelein.nl.
20: Denk nu bij Hekkert de nieuwe Leapmotor B05 al vanaf €25.995.
21: Van je boodschappen tot lekker happen bij Albert Heijn XL, Bakker Bart, Pufkes en Burger King.
22: Retail Park Roermond. XL shoppen, gratis parkeren.
23: Uitgekeken op je meubels of interieur? Laat je inspireren bij Leen Bakker, Pronto Wonen en Wonen Zo. Ontspannen wonen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen, daar wil ik heen.

0: hands. Niall Horan met Slow Hands in de L1 ochtendshow. Een hele goede morgen en welkom terug. Ben je net wakker? Nou, dan word je hier erg goed wakker. We gaan vandaag nog kaartjes weggeven. De laatste kaartjes voor het Blues Festival in Tegelen. Die zijn erg geliefd. Maar voor nu gaan we even naar de vloedgolf in Nepal. Want het dodenaantal daar, dat gevolg blijft daar eigenlijk stijgen. En dit ligt inmiddels al op 400. En daarmee lijkt het einde uiteraard helaas nog niet in zicht. Het is niet de eerste keer dat het gebied wordt getroffen door een natuurramp. En Helena Albert Kamperman richtte 15 jaar geleden al de stichting Himalayan Care Hands op. En nu ook, hoopt hij ook weer hulp te kunnen verlenen in het rampgebied.
1: En dit zijn foto's van projecten die wij in Nepal hebben lopen, maar ook van situaties als aardbevingen, overstromingen. Aan de ene kant maak je dat moedeloos, dat je denkt steeds weer vooraan beginnen. Aan de andere kant wil je ook mee in die weerbaarheid van die mensen en de energie die ze uitstralen om toch iets van hun leven te maken, wetende dat ze in zo'n gevaarlijk gebied wonen. Wij gaan dat doen door een lokaal netwerk waar wij uitstekende mensen hebben die kleinschalig weliswaar, maar in kleine dorpen precies weten hoeveel van wat nodig is. En dat we vervoer, want ook de logistiek is natuurlijk een nachtmerrie naar die gebieden toe op dit moment. Maar toch kijken of we met bootjes of met jeeps of met kleine bussen iets voor die mensen kunnen betekenen door er iets naartoe te brengen vanuit de hoofdstad Kathmandu. En dat is wel te organiseren.
0: Wil je meer overleven? Kijk dan eens op onze site l1news.nl.
2: Dit is L1.

Met een zachte G van Lex Uiting, Frans Pollux en Emmy Akkerman zo nog eens erbij. Daar hoor je dan ook wel een soort folk country viooltje in die plaat. Dus dat klinkt wel erg lekker hoor. Doe je mij wel een plezier mee. Maar iedereen natuurlijk hier wel in Limburg met een zachte G. In de L1 ochtendshow een hele goede morgen. Zometeen even een mediaoverzicht. Maar eerst gaan we nog even door naar James Blunt en The Wise Man. En wil je kaartjes winnen voor het Blues Festival in Tegelen? Wees er snel bij.

0: James Blunt met Wise Man in L1, de ochtendshow.
1: L1 Media Overzicht.
0: Een mediaoverzicht, we maken wel weer eens een rondje langs de belangrijkste nieuws van vanmorgen.
2: Ja, want gisteren is er de hele dag overleg geweest over de begroting, maar de regeringspartijen zijn er nog niet uit. En de tijd begint te dringen om alles voor Prinsjesdag af te krijgen. D66 en het CDA willen voor de begroting ook steun vinden bij de grootste oppositiepartij PRO. Maar dat wil de VVD niet, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
3: Daar is chagrijn over bij de andere twee coalitiepartijen. Uit die hoek horen we dat Heijnen en ook VVD-leider Jezogus een begroting aan het maken zijn alsof ze een meerderheid hebben. Ook voor de komende jaren, maar niet willen accepteren dat de realiteit toch een andere is. Dat fundamentele gesprek, dat heeft plaatsgevonden en daar waren ze, zijn ze niet uitgekomen.
2: Dit weekend wordt er wel verder overlegd. Maandag om middernacht moet de begroting namelijk naar de Raad van State worden gestuurd.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer, namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Inwoners van Ontario hebben er geen goed woord voor over.
4: It's ridiculous. And there is no way that that is Lake America. It's Lake Ontario.
5: There's no reason, just bullying. America think that they can just bully the world at the moment.
0: Trump verandert ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika.
2: En bij een meldpunt van de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Veel huizenkopers vragen zich af of ze wel onafhankelijk zijn. Zo worden ze soms onder druk gezet om hoger te bieden. Volgens de vereniging Eigen Huis kunnen makelaars hun gang gaan tijdens dat koopproces.
6: Er is geen wetgeving. Er zijn wel wat makelaarsorganisaties die eigen richtlijnen hebben, maar die zijn boterzacht. Dus iedereen kan makelaar worden. En je kunt het ook helemaal op je eigen manier invullen. Dus wat makelaars doen is niet strafbaar, maar natuurlijk wel heel ongewenst. En ja, kopers en verkopers, die zijn hier de dupe van.
0: En dat was een goede avond voor het Nederlandse voetbal gisteravond. FC Twente plaatste zich door een knappe comeback in Karabach voor de competitiefase van de Conference League. Wout Weghorst was belangrijk met een goal in de verlenging. Hij kreeg dat bij hulp van boven, vertelde hij bij ESPN.
7: Hoe heb je deze avond ervaren en hoe zou je hem omschrijven? Ja, bijzonder. Een bijzondere avond. Ik wil eerst iemand bedanken, maar dat is God. En de kracht en de energie die hij mij heeft gegeven nu hij mij heeft interviewd. Dat wil ik graag even kenbaar maken. En daar ben ik hem heel dankbaar voor.
0: Twente won met 4-1 en ook Ajax plaatste zich voor de Conference League. Er viel een boel doelpunten in de arena in Amsterdam. Het werd 5-3 voor Ajax tegen het Zwitserse Sion. En de loting is vanmiddag.
2: En wat zat er vandaag verder nog op de agenda op deze 28 augustus? Nou, de rechtbank in Den Haag doet uitspraak tegen een man uit Ede die in april 1994 betrokken zou zijn geweest bij de moord op naar schatting 3000 Tutsi's in het zuiden van Rwanda. De Nederlandse hockeymannen strijden in Amstelveen met Spanje voor een plaats in de finale van het wereldkampioenschap. En om 1 uur is dus in Monaco de loting voor het hoofdtoernooi van de Europa League met AZ en NEC als Nederlandse deelnemers. En vanavond om 8 uur neemt Fortuna Sittard het op tegen FC Groningen in het Hoge Noorden. Groningen verloor vorige week met ruim 5-1 van PSV.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Zondag 6 september viert Mazeik het 50ste knapkoekfeest en 50 jaar Reus Redaar. Met een reuze knapkoek, reuzenstoet en gezelligheid troef op de markt van Mazeik. Kijk op visitmazeik.be.
2: Happy birthday Porta! Wij vieren 20 jaar Porta in Aken. Met 20% op bijna alle meubels en 15% op bijna alles wat in de Porta-tas past. Beter meteen naar Porta!
3: Revival Night is back again. 5 september non-stop live. Zing mee met Let Lute en de tribute bands van Bon Jovi. Rock Away met Golden Earring, Anouk en Ed Sheeran. Tickets op brandrevivalnight.nl.
4: Heerlijk, een blokje om. Maar daar is hij weer.
5: Oh,
4: die felle steek onder je hiel. Voetpijn is niet normaal. Kies voor zorgeloos bewegen.
6: Podotherapie Hermans. Altijd dichtbij. Maak zonder verwijzing een afspraak.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
14: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
15: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
16: Aflevering geweest, Limburgse nieuws hoor je van Maarten Bonnemeijers.
17: Limburg is nog geen hotspot voor bedrijven die kunstmatige intelligentie ontwikkelen. Uit onderzoek van onafhankelijk platform RankMyAI blijkt dat er 63 AI-bedrijven in onze provincie zitten. En dat is volgens hoogleraar Jesse Weltevreden niet veel.
18: Als je ook naar de andere provincies kijkt, dan loopt Limburg zeker niet voorop. Slechts 3% van alle AI-tools en AI-bedrijven zit in de provincie Limburg.
17: Ja, Limburg staat ermee 8e van de 12 provincies. De meeste Limburgse AI-bedrijven zijn klein en zitten vooral in Maastricht, Heerlen en Venlo. Volgens onderzoekers liggen er wel groeikansen, onder meer rond de Brightlands campussen. De organisatie van het Oud-Limburgs Schuttersfeest 2027 heeft twee mogelijke locaties voorgesteld aan de gemeente Voerendaal. De voorkeur lijkt uit te gaan naar een groot terrein aan de Bergenweg in Ubachsberg. Een tweede optie ligt achter de plaatselijke voetbalvelden. De organisatie hoopt snel op duidelijkheid, omdat boeren hun grond in september willen inzaaien en ook afspraken met sponsoren moeten worden gemaakt. De stichting Himalayan Care Hands begint een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de verwoestende modderstromen in Nepal. Daarbij zijn zeker 270 mensen omgekomen en honderden mensen worden nog vermist. Oprichter Albert Kamperman zamelt vooral geld in, zodat ter plaatse snel tenten, voedsel, kleding en andere noodvoorzieningen kunnen worden gekocht. De stichting hielp Nepal ook al na eerdere natuurrampen. En de Vondelkerk in Amsterdam opent tijdens Open Monumentendag tijdelijk de deuren. De kerk, ontworpen door de Roermondse architect Pierre Kuipers, raakte afgelopen jaarwisseling zwaar beschadigd door brand. Op 12 en 13 september kunnen bezoekers de restauratie van dichtbij bekijken. De oorzaak van de brand is nog altijd onbekend en hoe lang het herstel van de kerk gaat duren is ook nog niet duidelijk. Het weer in Limburg half tot zwaar bewolkt met af en toe zon. In de loop van de dag trekken enkele regen- en onweersbuien over de provincie. Het wordt maximaal 22 tot 23 graden en vanavond wordt het vrijwel overal droog.

0: the way it is. Een L1 ochtendshow. Een hele goede morgen. We staan straks nog de kaartjes voor het Blues Festival in Tegelen verdelen. Dus blijf vooral hangen. Maar stuur het vooral door via die L1 WhatsApp als je wil winnen. Onder andere Frans die ook stuurt. Goedemorgen. Goedemorgen Maarten en Lucas. Goedemorgen Frans.
1: Hey Frans, goedemorgen man. Hij wil graag meedoen dus.
0: Ja, ik denk dat hij ook al een kans wil maken.
1: Dat kan. Je kunt nog even WhatsApp om door te geven dat je kans wil maken op die kaarten. 5 september is dat in Tegelen in het Openluchttheater daar in de Doolhof.
0: Jullie hebben al veel kaartjes verdeeld afgelopen week.
1: We hebben al veel kaartjes verdeeld. Iedere dag 4. Dat zijn er dus 20 in totaal. En de laatste 4, ja, die heb ik hier naast me liggen. Die heb ik vanmorgen uit de kluis gehaald. En die gaan er vandaag dus uit.
0: Ja, dat lijkt me een verstandig idee. Straks gaan we het ook nog hebben over AI. Ook wel interessant. Maar eerst gaan we door naar Big Yellow Taxi van The Counting Crows en Vanessa Carlton hier in de L1 Ochtendshow. En wil je naar het blues? Stuur een appje.

0: your husband is coming.
1: Where's my husband van Ray in de L1 ochtendshow. Een hele goede morgen, 8:15 alweer bijna. En ja, iets wat veel met AI ook gemaakt wordt, zijn games. Nou, en dat is bij het grootste computerspel wat er aan zit te komen ook wel het geval.
2: Ja.
1: Zeg jou het wat, GTA, Maarten?
2: Ja, natuurlijk, Grand Theft Auto. En we zijn toe aan de 6e editie.
1: Ja.
2: Er is heel veel buzz omheen, zoals het zo mooi heet.
1: Ja.
2: En er zijn ook heel wat trailers uitgebracht voor dat spel. Want ja, er moet natuurlijk wel verkocht worden op een gegeven moment.
1: Inderdaad.
2: En als je zo'n trailer hoort en ziet, dan is het al spectaculair. Hoor, moet je maar eens meeluisteren.
3: Hope this bank likes some fireworks.
4: Damn.
1: Zijn het wel film eigenlijk, hè?
2: Ja.
4: We're rich.
2: Ja, en dan zie je dus heel veel beelden al uit dat nieuwe Grand Theft Auto nummer 6. Als je naar die beelden kijkt, ja, dan lijkt het of je echte mensen ziet, maar die zijn allemaal gegenereerd met AI. En op streamingsdienst Netflix was zelfs een uitgebreide trailer van dat spel te zien. En zoals ik al zei, er is nu al een enorme hype omheen, zegt ook deze gamejournalist.
5: De schaal van die game is immens. Dit wordt de grootste entertainment release van de komende 10 jaar. Dus, stel je voor, Michael Jackson staat vanavond op uit de dood, dropt meteen een nieuw album. Dat gaat niet zoveel impact maken als deze game. En heel veel mensen vragen mij van, ja, het is toch gewoon een computerspelletje? Nee, dit gaat verder dan dat.
2: Ja, dus een behoorlijk grote release, zoals het zelf noemen. Jij bent een gamer, hè? Jij speelt GTA ook.
1: Ik heb de voorganger GTA 5 dan weer helemaal plat gespeeld. En ja, dat is lang verwacht, deze GTA 6.
2: Ja, zit je er echt naar uit te kijken ook?
1: Ja, ik ga wel meteen aanschaffen, denk ik, als hij er is. Het probleem is dat ik op mijn computer moet spelen. Veel komt hij nog uit voor de voor die consoles, zoals dat dan heet. Dus Xbox of PlayStation. Maar op een computer moet je nog wel langer wachten. Maar zodra hij er is, dan koop ik hem.
2: Je kunt dus ook wel zeggen dat je behoorlijk enthousiast bent over GTA.
1: Ja, zeker. Mijn favoriete game, by far.
2: Mooi zo. De meesten kunnen ook niet wachten tot de release. Die is op 19 november overigens.
6: Ja, je kan in een auto rondrijden. En dan kun je ook naar de stripclub, volgens mij. Dat weet ik ervan.
7: Auto's stelen, zo auto's rijden, schieten. Heel echt. Ik denk dat het vergeleken met GTA 5 een complete verandering gaat zijn. Ik denk dat je gebouwen binnen kan. Ik denk dat het veel leuker wordt, man.
2: Ja, nou ja, goed. We moeten het natuurlijk afwachten, hè, tot november. Hoe het er echt allemaal uit gaat zien. Maar als je inderdaad die beelden kijkt van die trailers, ja, dan ziet het er prachtig uit. Ik weet niet of je wel eens de serie Miami Vice hebt gezien vroeger.
1: Ja, en het is ook veel uit die serie wordt in deze game opgenomen.
2: Ja,
1: de game speelt zich af in Miami.
2: Ja, daar leek het ook heel erg op als ik in ieder geval naar die trailers kijk. De gamejournalist verwacht dat je in november minder volle klaslokalen gaat zien door scholieren die toch een beetje ziek zijn. En ook bij bedrijven ga je het volgens hem merken.
5: Ik heb al van meerdere mensen gehoord in mijn omgeving die gewoon even wat vakantiedagen hebben opgenomen om er even rustig voor te gaan zitten. En zelfs mensen die het huis uit gaan en een centerparkje meepakken om even rustig te kunnen zitten zonder dat ze afgeleid worden door vrouwen en kinderen.
2: Nou, dat ga jij toch niet doen ook?
1: Nee, dat vind ik wel heel extreem dan weer. Maar wel leuk, ja.
2: Ja, zeker. De verwachting is dat GTA 6 een van de grootste entertainmentproducten ooit wordt, zoals de journalist al zei. Dan nog even de cijfers. Het zou $2 miljard hebben gekost om dit deel te maken. Dat moet wel terugverdiend worden natuurlijk.
1: Ja, precies. Nou, dat gaat wel lukken. L1.

0: vertellen. Maar eerst gaan we nog even lol maken. Met wie, Maarten?
1: Nou, je hoort het, hè. Henk is een lollige vent.
0: Ja, daar moeten we nog eens even wat lol mee maken. Met Rolle Hers hier in de L1 Ochtendshow. Goedemorgen.

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: XXX Loets Pallen in Wurselen viert het grootste jubileum aller tijden. Bespaar nu met de vriendschapskaart tijdens het grootste jubileum aller tijden tot wel 48%. Ja, 48%. XXX Loets Pallen in Wurselen.
2: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
1: Win ook vouchers tijdens het grootste jubileum. Met een totale waarde van 80.000 euro. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
3: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
4: Hij is onderweg.
3: Wie?
4: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
3: Top. Koffietje, ik trakteer.
4: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
5: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinder onesies 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
12: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
14: Wow,
13: is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld 100 euro per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Limburg loopt achter bij de rest van Nederland als het gaat om het aantal AI-bedrijven. 2 locaties zijn in beeld voor het Oud-Limburg Schuttersfeest van 2027 in Ubachsberg. En een Limburgse stichting begint een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de verwoestende modderstromen in Nepal.
0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
16: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheid. Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
17: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
16: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
18: So if you think about it, we have a Gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
16: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
19: Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwegstraat 2 in Panningen.

0: Omroep BNM.
1: Voor meer nieuws, ga naar omroepbnm.nl of de gratis BNM-app.

0: Parents out of control. It's Red Food with the big ass bro and like Bruce Lee.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen. Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. Yeah!

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport.
2: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas. Dit is Lunch Live. Vandaag met Joeri Buijs.

No Doubt en Don't Speak was dat aan het begin van deze uitzending Lunch Live. Een hele goede middag en fijn dat je er weer bij bent. Op deze vrijdag 28 augustus. Nog een paar uurtjes tijd voor weekend dan. Maar nog heel even een middagje doorbijten voor de meeste mensen. In ieder geval krijg je het laatste nieuws uit Peerlemaas, Horst aan de Maas en de gemeente Bezel even voorgeschoteld van mij. En dan beginnen we gistermiddag in Reuver. Want daar werd een vrachtwagenchauffeur onwel nadat hij op de Rijksweg een lekkage in zijn voertuig ontdekte. Uit de vrachtwagen lekte natriumhydroxide, dat is een gevaarlijke en bijtende stof. De chauffeur belde zelf de hulpdiensten en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Volgens de brandweer gaat het naar omstandigheden goed met hem. De lekkage zorgde voor een ruime afzetting rond de vrachtwagen en ook de Rijksweg werd afgesloten. De brandweer onderzocht de lekkage en voorkwam dat mensen met de stof in aanraking kwamen. Vertegenwoordigers uit Peerlemaas en Horst aan de Maas waren gisteren in Den Haag om aandacht te vragen voor het landelijk G-debat. Daarmee willen zij dat mensen met een verstandelijke beperking ook landelijk kunnen meepraten over onderwerpen die hen raken. In Limburg worden al langer G-debatten gehouden, waarbij mensen zelf vertellen wat zij belangrijk vinden op het gebied van wonen, werk, vervoer en toegankelijkheid. Vanuit Peerlemaas waren Steffer Bucht en Debbie Kip aanwezig, terwijl Jeroen Gommans namens Horst aan de Maas meeging. Minister Sterk reageerde positief en wilde Limburgse aanpak onder de aandacht brengen bij andere overheden. En inwoners die nog vuurwerk in huis hebben, kunnen die in september gratis en anoniem inleveren bij inleverpunten in Venlo en Roermond. Sinds 1 augustus geldt in Nederland een vuurwerkverbod, waardoor alleen klein vuurwerk zoals sterretjes en knalertjes nog is toegestaan. Inwoners uit Peerlemaas, Horst aan de Maas en Bezel kunnen hun vuurwerk niet in de eigen gemeente inleveren. Dat kan dus in Venlo en in Roermond. Wie vuurwerk inlevert, hoeft geen naam op te geven en krijgt daarvoor ook geen boete. Dat is ook wel een prettige gedachte. Het ingeleverde vuurwerk wordt vernietigd. Dan nog even kort het weerbericht. Vanmiddag trekken enkele regen- en onweersbuien over de provincie. Ook vanavond is er nog kans op een bui. Het wordt maximaal 22 graden. Meer nieuws om 12:30 en dan ook het uitgebreide weerbericht voor komend weekend. Ondertussen lees je natuurlijk alles op omroeppnm.nl en omroephorstaandemaas.nl.

0: Dat was Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. En daarvoor hoorde je nog Walk the Moon en Shut Up and Dance. De meest verduurzaamde blokhut van Limburg staat in Maasbree. Gedeputeerde Mark van Kaldenberg reikte woensdag een Limburg bespaard oorkonde uit aan Jong Nederland Maasbree. De jeugdorganisatie maakte de afgelopen jaren een veel energiezuiniger gebouw van de blokhut.
1: Ja, trots hè. We zijn er natuurlijk trots op dat we dit hebben gekregen van de provincie. Met name omdat we dus gekozen zijn als meest duurzaamste blokhut van Limburg. Dus ja, wat wil je nog meer?
2: Omdat ze hier bij de blokhut in Maasbree het ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed hebben gevormd. Daardoor hebben ze een aantal investeringen kunnen doen in de verduurzaming van deze voorziening. Daarmee Jong Nederland Maasbree voor de komende jaren voor Maasbree ook echt weer toegankelijk gemaakt. Een toegankelijk gebouw waarbij ook echt heel veel duurzaamheidsmaatregelen zijn genomen.
0: De blokhut stamt uit 1977 en is daarna nog 2 keer gerenoveerd. Wat begon met een lekkend dak en de wens om rolluiken te plaatsen, groeide uit tot een veel groter verduurzamingstraject. Het gebouw kreeg onder meer een nieuw en geïsoleerd dak, zonnepanelen, 3-dubbel glas en LED-verlichting.
1: En daarbij kwam de warmtepomp om de hoek, er kwam de nieuwe elektrotechnische isolatie om de hoek. We hebben de schilderwerk aangepakt, we hebben als kers op de taart zelfs een laadpaal voor de weg staan die openbaar is, dus iedereen mag er gebruik van maken.
2: En dat maakt dat de energierekening van 430 naar 270 euro kan. En dat is natuurlijk voor de financiële duurzaamheid van een vrijwilligersorganisatie, het weefsel van de Limburgse samenleving zou je zeggen, is daar enorm belangrijk.
0: Voor Jong Nederland was het verduurzamen van de blokhut geen eenvoudige klus. Via het ontzorgingsprogramma voor maatschappelijke gebouwen kreeg de organisatie hulp van een duurzaamheidscoach. Die hielp onder meer met het projectplan, berekeningen en de aanvraag voor subsidies.
1: We zijn dus nu klaar. De energierekening loopt al omlaag. Die moet nog lager komen. En we merken het in de zomer, in de winter en vooral in de zomer. Als het de afgelopen zomer als het stikheet is. Met HR++ glas en de rolluiken die we gekregen hebben. En de brandwerende schermen. Blijft de temperatuur in de blokken nog lekker laag.
0: De verduurzaming gaat voor Jong Nederland verder dan alleen besparen op de energierekening. De organisatie wil ook aan kinderen laten zien wat verduurzamen in de praktijk betekent.
1: Wij zijn altijd bezig met kinderen bewust te maken met duurzaamheid. Dat doen we natuurlijk spelend. Hè. We Jong Nederland spelen, leren spelen. En aldoende op kamp en tijdens bijeenkomsten wordt dat langzaam in de kinderen binnengebracht.
0: De blokhut wordt door Limburg bespaard gezien als voorbeeld voor andere initiatieven. Binnenkort komt de provincie met een nieuwe subsidie.
2: We hebben onlangs ook zelf in ons parlement besloten dat we ook zelf een subsidieregeling gaan lanceren voor het maatschappelijk vastgoed. Dus juist voor dit soort gebouwen die ontzettend belangrijk zijn voor Limburg, daar willen we iets mee doen.
0: De verduurzaming is nog niet helemaal klaar. Jong Nederland heeft nog meer op het wensenlijstje staan.
1: We zijn natuurlijk nooit klaar. We zijn aan het denken over een thuisbatterij. Zoals de meeste mensen dat denken zijn. Want onze zonnepanelen moeten straks natuurlijk wel blijven renderen. En inductiekookplaat. Maar we zijn nu ook bezig voor bijvoorbeeld de toiletgroep aan te pakken. Want ons waterverbruik is wat hoog.
2: Ik denk dat het fantastisch is dat daardoor er een accommodatie staat waar de komende 20, 30 jaar ook weer hier die mooie activiteiten die Limburg zo mooi maken plaatsvinden.
0: Ja, je hoorde als laatste Mark van Kaldenberg, gedeputeerde namens de provincie Limburg en namens Jong Nederland Maasbree hoorde je John Grutters in deze reportage. Die je natuurlijk altijd terug kunt kijken op omroeppnm.nl en ook het YouTube-kanaal van Omroep PNM. Zo dadelijk kijken we even wat er verder nog speelt in de regio naar Amy MacDonald en This is the Life.

Ja, ik weet niet of hoe scherp je bent zo rondom lunchtijd op deze vrijdag. Of dat je een beetje hebt kunnen tellen. Maar het woord happy komt 56 keer terug in dit nummer van Pharrell Williams. Natuurlijk een gigahit uit de jaren 2010. Niet het getal 56, maar het getal 25 staat centraal bij Stichting Veen volgende maand. Want ja, de stichting die zich al een kwart eeuw inzet voor het behoud en versterken van de natuur in de Peelregio bestaat 25 jaar. En dat wordt natuurlijk gevierd. Belangstellenden zijn die dag welkom bij gemeenschapshuis De Binger in Meijel. Om dat dus te vieren. Stichting Veen richt zich vooral op het behoud van de hoogveengebieden in en rond de Verheven Peel, waaronder de Maria en Deurnense Peel. In de afgelopen 25 jaar kocht de stichting ongeveer 50 hectare grond aan. Deze grond wordt beheerd om de gebieden natter te maken en zo het veen te behouden. Daarnaast realiseerde Veen onder meer het Verheven Peel struinpad, het geopad en een voedselbos. Ook verscheen het boek Heel de Peel. De stichting organiseert daarnaast lezingen, excursies en activiteiten voor scholen. Tijdens de jubileumviering geeft professor Hans Joosten een lezing over hoogveenherstel. Joosten is internationaal bekend als deskundige op het gebied van hoogveen en was een van de grondleggers van het veenherstel in de Peelregio. Op 12 september dan gaat dat dus allemaal gebeuren. Om 2:30 volgt een buitenactiviteit bij de Peelrandbreuk. Daar wordt dan een nieuw informatiepaneel onthuld. De middag wordt vanaf 4:00 afgesloten met, hoe kan het ook anders, een lekkere borrel in gemeenschapshuis Den Binger. Dus nou ja, goed. Mocht je nog niks te doen hebben, 12 september, zet het in je agenda voor de viering, het jubileumfeest van Stichting Veen. Zo dadelijk het laatste nieuws. Eerst is dit Quante Hippe over hoe mooi de wereld wel niet is. De wereld is mooi, nu, op Omroep PNM en Horst en de Maas.

is het 1:01 en dus hoog tijd voor het nieuws uit de regio. Een vrachtwagenchauffeur is gistermiddag onwel geworden nadat hij aan de Rijksweg een reuver een lekkage in zijn voertuig ontdekte. Uit de vrachtwagen lekte natriumhydroxide, een gevaarlijke en bijtende stof. De chauffeur belde zelf de hulpdiensten en is ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel. Volgens de brandweer gaat het naar omstandigheden goed met de man. De lekkage zorgde voor een ruime afzetting rond de vrachtwagen en ook de Rijksweg werd afgesloten. De brandweer onderzocht de lekkage en voorkwam dat mensen met de stof in aanraking kwamen. Een tiental woningen aan de Donkstraat in Zwolgen zat gisteren tijdelijk zonder water. De waterleiding is vermoedelijk bezweken nadat de avond ervoor veel water werd gebruikt bij een brand in dezelfde straat. Waterleidingbedrijf WML kwam ter plaatse om het lek te repareren. De bewoners hadden na enkele uren weer stromend water. Vertegenwoordigers uit PLM Maas en Hofs aan de Maas waren gisteren in Den Haag om aandacht te vragen voor het landelijk G-debat. Daarmee willen zij dat mensen met een verstandelijke beperking ook landelijk kunnen meepraten over onderwerpen die hen raken. In Limburg worden al langer G-debatten gehouden, waarbij mensen zelf vertellen wat zij belangrijk vinden op het gebied van wonen, werk, vervoer en toegankelijkheid. Vanuit PLM Maas waren Steffer Bucht en Debbie Kip aanwezig, terwijl Jeroen Gommans namens Hofs aan de Maas meeging. Minister Sterk reageerde positief en wilde Limburgse aanpak onder de aandacht brengen bij andere overheden. En inwoners die nog vuurwerk in huis hebben, kunnen dit in september gratis en anoniem inleveren bij inleverpunten in Venlo en Roermond. Sinds 1 augustus geldt in Nederland een vuurwerkverbod, waardoor alleen klein vuurwerk zoals sterretjes en knalertjes nog zijn toegestaan. Inwoners uit PLM Maas, Hofs aan de Maas en de gemeente Bezel kunnen hun vuurwerk niet in de eigen gemeente inleveren. Dat kan dus wel in Venlo, bijvoorbeeld op donderdag 3 september bij de gemeentewerf daar aan de Hulsterweg. En op donderdag 17 september kan vuurwerk op dezelfde tijden worden ingeleverd bij de gemeentewerf in Roermond. En dan hebben we het over de tijden 8:00 tot 5:30 middags. Wie vuurwerk inlevert hoeft geen naam op te geven en krijgt daarvoor geen boete. Het ingeleverde vuurwerk wordt vernietigd. En dan hebben we nog even aandacht natuurlijk voor het weerbericht. Vanmiddag trekken enkele regen- en onweersbuien over de provincie. Het wordt daarbij maximaal 22 graden. Ook vanavond kan het nog gaan regenen, maar morgen blijft het bij ook 22 graden zo goed als droog. Zondag krijgen we dezelfde temperaturen. Vooral als de zon zich af en toe laat zien, dan kan het nog wel aangenaam worden. Maar ja, goed, ook de kans op een bui blijft aanwezig. Dus het blijft wel oppassen als dat je naar buiten gaat, wat dat betreft. Dan kijken we ook nog heel even naar de situatie op de weg, om het rondje helemaal compleet te maken. Er is één file op de A2, weer richting Echt bij hectometerpaal 202.1. Een aantal overige meldingen zijn er ook, bijvoorbeeld op de A67, Venlo richting Eindhoven. Daar staat de hoogte van Venlo bij 68.1, een defect voertuig op de weg. En iets daarvoor is een ongeval gebeurd, vandaar dat defecte voertuig. Dan hebben we het over 67.5 in diezelfde richting op de A67. Dan ook de A73, echt richting Venlo, ter hoogte van Bezel. Daar liggen voorwerpen op de weg bij 29.1. En een eindje verderop, ter hoogte van Tegelen, daar vind je nog een defect voertuig ter hoogte van 37.1. Flitsers... Die hebben we ook nog. Ja, dan zeker. Weert richting Echt bij 202.1. En dan zijn we er wel doorheen wat betreft dit belangrijkste nieuws, weer en verkeer. Meer lees je natuurlijk op omroeppnm.nl en op omroephorstaanemaas.nl. Je kunt trouwens ook nog natuurlijk die gratis PNM-app downloaden. Heel handig allemaal. Zo dadelijk even buurten in Zevenum. Maar eerst is dit Ricky Martin.

0: van Cameron Whitcomb. En daarmee gaan we naar Zevenum, naar Mark en Marloes Nievelstein. Want in hun schuur staat een bijzondere verzameling aan historische voertuigen geparkeerd. De blikvanger, een soort omgebouwde tank uit de Tweede Wereldoorlog.
1: Achter me staat een Sexton gemechaniseerd schut die ik gerestaureerd heb. Die is gebruikt door de Engelsen en de Canadezen in de Tweede Wereldoorlog als artillerie.
2: Dit bijzondere voertuig is onderdeel van de verzameling militaire voertuigen van Mark en Marloes Nievelstein uit Zevenum. Regelmatig verschijnen ze ermee op historische evenementen door heel het land.
1: Ja, omdat het nu een vrij uniek stuk is en toch altijd wel heel veel indruk maakt bij de mensen, wordt je gevraagd en dat is ook een manier om het betaalbaar te houden. Dat je toch kan rijden en dat er brandstof geschonken wordt.
3: Wat verbruikt die?
1: Ongeveer 5 liter per kilometer. Ja, met deze prijzen wordt dat tikt er behoorlijk door, ja.
2: Gelukkig staat Mark er niet alleen voor met deze bijzondere hobby. Het hele gezin wordt erbij betrokken.
1: Een gedeelde passie, gelukkig. Ja, anders is het ook moeilijk, want er gaat toch best wel wat tijd in zitten. Ook, voor ons zijn die weekendjes dat we op pad zijn ook de vakanties, zeg maar. Want ja, anders red je het niet met de vrije dagen en de tijd die je eraan besteedt.
2: De grote voertuigen hebben altijd al een speciale rol gespeeld in de relatie van de twee werktuigbouwkundigen Mark en Marloes.
4: Onze eerste date was ook met een van die voertuigen. Dat was wel heel grappig. Werd ik opgehaald met een groot stakelwagen. Maar hij had wel verteld van, ik wil eigenlijk wel een keer een tank. Dus dat klinkt dan nog als een heel ver weg droom. Dat je denkt, tank, tuurlijk, gek. Op een gegeven moment is hij daar toch wel serieus mee bezig. En op een gegeven moment had hij echt een adres gevonden waar hij dus die tank kon vinden. En toen heb ik hem wel gesteund daarin. En ook geholpen met van alles nog wat. We zijn toen inderdaad samen ook naar Amerika gevlogen, samen met zijn vader.
1: Daar hebben we het niet over Oost-Amerika. Daar hebben we het over in de buurt van Atlanta stond hij. En toen hebben we eerst de motor eruit gehaald en uit elkaar gehaald. En toen hebben we er ongeveer 8 jaar over gedaan. En in 2024 zijn we naar het eerste evenement gegaan.
2: Een groot deel van het renovatieproces vond plaats in Zevenum, waar de familie neerstreek vanwege hun hobby.
1: Ik had deze hobby al voordat ik een huis ging kopen. Dus we zochten eigenlijk een schuur met een huis. En na lang zoeken hebben we die in Zevenum weten te vinden.
2: En de twee kinderen van Mark en Marloes, die rijden natuurlijk mee op de tank dit weekend.
4: En inmiddels zijn ze zo groot dat ze over de rand heen kunnen kijken. Dus nou kijken ze ook vaak gewoon, als we rondrijden, kijken ze vaak ook over de rand naar iedereen die er staat en gaan ze zwaaien. Dus dat is ook wel leuk. Voor hen is het ook nu steeds leuker omdat ze dus naar buiten kunnen kijken.
0: Ja, de hele reportage zie je terug op omroephorst-aan-de-maas.nl. En ook op het YouTube-kanaal van Omroep Horst aan de Maas is de video te vinden. Zo dadelijk even praten met Demi Jansen uit Maasbree. Dat doen we allemaal na Lady Gaga en Bradley Cooper en Shallow.

0: Mika was dat met Grace Kelly. Ja, ze vertegenwoordigt de honderdduizenden studenten, strijdt voor gelijke kansen en won eind vorig jaar de Young Talent Limburg Award 2025. Nu staat de 23-jarige Demi Jansen uit Maasbree voor een nieuwe stap. Voor haar droomopleiding verhuist ze een jaar naar Amsterdam. Ja, voor onze zomerserie spraken we bij Omroep PNM met Demi. Binnenkort te zien, maar even alvast een voorproefje.
1: Ja, nou, ik woon best wel afgelegen. Ik zeg altijd een beetje in the middle of nowhere.
0: Award 2025. Nu staat de 23-jarige Demi Jansen uit Maasbree voor een nieuwe stap. Voor haar droomopleiding verhuist ze een jaar naar Amsterdam. Ja, voor onze zomerserie spraken we bij Omroep PNM met Demi. Binnenkort te zien, maar even alvast een voorproefje.
1: Ja, nou, ik woon best wel afgelegen. Ik zeg altijd een beetje in the middle of nowhere. 3 kilometer tot een supermarkt.

0: Demi won eind vorig jaar de Young Female Talent Limburg Award. Voor haar is die prijs vooral bijzonder omdat ze daarmee een podium krijgt voor een onderwerp dat haar nauw aan het hart ligt. Kansenongelijkheid.
1: Ja, en de hele reportage die ga je terugzien op tv binnenkort bij Omroep PNM. Maar nu vind je hem al online. Dus ben je benieuwd, neem dan vooral heel even een kijkje. Offenbach. En

Miles Away was dat van Offenbach. En dan zijn we er bijna doorheen voor wat betreft deze uitzending. Maar het is niet slecht om nog heel eventjes naar het weerbericht te kijken. Want we hebben natuurlijk een avond achter de rug waarbij er flink wat onweer verspreid door de provincie plaatsvond. En dat zal ook vandaag nog even zo blijven, meldt Meteo Limburg. Vanaf het einde van de ochtend komen er opnieuw buien met onweer deze kant op. Ook in de middag en aan het begin van de avond kunnen die buien voorkomen. En niet voor niets heeft het KNMI daarom opnieuw code geel afgekondigd. Bij de onweersbuien die ontstaan is er kans op hagel, forse windstoten en lokaal veel regen. Waarbij ook mogelijk wateroverlast kan ontstaan. Verkeer en bezoekers van buitenactiviteiten die moeten rekening houden met mogelijk noodweer. Later op de avond en in de nacht dan wordt het weer droog. En ook morgen en zondag zal het op een enkele bui na droog blijven. En zondag dan komt er ook wat meer zonneschijn. Dus we hebben niet een helemaal zonloos weekend voor de boeg. Tot zover deze uitzending van Lunch Live. Ook wij gaan weekend vieren met dit radioprogramma. We zijn natuurlijk maandag weer terug. En dan staat op deze plek weer Nick Kortenoever voor je klaar met het laatste nieuws en natuurlijk de mooiste reportages. Voor nu bedankt voor het luisteren en vooral een heel erg fijn weekend gewenst. We sluiten af met Mumford & Sons en Little Lion Man.

0: Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letschert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws.
1: Schaapzeilers trekken de komende tijd met hun kuddes van Texel richting Brussel. Met 450 kilometer lange Wool March vragen ze volgens Janine Larinois van Schaapskooi Mergeland aandacht voor problemen binnen hun vak.
2: De wol die op de schapen zit, die groeit elk jaar terug. En ja, eigenlijk wordt daar de waarde van onderschat en brengt het eigenlijk helemaal niks meer op. We hebben bijvoorbeeld de blauwtongeris geweest. In Duitsland en in België wordt het vergoed, de vaccinatie. In Nederland moeten we het allemaal zelf betalen. Dat zijn allemaal van die dingetjes. Dat moet allemaal een beetje rechtgetrokken worden.
1: Ja, ook in het Limburgse Heuvelland spelen die problemen dus. Natuurmonumenten benadrukt dat schapen onmisbaar zijn voor het beheer van onder meer de Sint-Pietersberg. De mars eindigt op 13 oktober bij het Europees Parlement. Mensen die nog verboden vuurwerk in huis hebben, kunnen dat in september gratis en anoniem inleveren in Venlo en Roermond. Sinds 1 augustus geldt een landelijk vuurwerkverbod met uitzondering van klein vuurwerk zoals sterretjes. Op 3 september is er een inleverpunt bij de gemeentewerf in Venlo en op 17 september is dat in Roermond. Ook zwaar vuurwerk kan dan zonder boete worden ingeleverd. De A2 is dit weekend in noordelijke richting dicht tussen knooppunt Het Vonderen en Nederweert. De afsluiting begint vanavond om 8 uur en duurt tot maandagochtend 5 uur. Rijkswaterstaat vervangt dan onder meer het asfalt en voert ook herstelwerk uit aan bruggen. Verkeer richting Eindhoven wordt omgeleid via de A73 en A67 en moet rekening houden met maximaal 35 minuten extra reistijd. Limburg is nog geen hotspot voor bedrijven die kunstmatige intelligentie ontwikkelen. Uit onderzoek blijkt dat er 63 AI-bedrijven in de provincie zitten. Goed voor 3% van het landelijk totaal. Limburg staat daarmee 8e van de 12 provincies. De meeste Limburgse AI-bedrijven zijn klein en zitten vooral in Maastricht, Heerlen en Venlo. Volgens de onderzoekers liggen er wel groeikansen, onder meer rond de Brightlands campussen.
3: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

0: padellen? Pluto Sports. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sports. Pluto Sports, dat is makkelijk scoren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de oneenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan Pro. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yeşilgöz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een groep actievoerders heeft vanmorgen bij de provincie Limburg geprotesteerd tegen het gebruik van boommix bij de verbreding van de A2. Dat bouwmateriaal is omstreden. Volgens de actievoerders zitten er zware metalen en andere schadelijke stoffen in, maar het is goedgekeurd voor gebruik en zal worden ingezet bij de verbreding van de snelweg. Volgens de actievoerders is dat riskant.
1: Nee, dat is een beetje het probleem, dat we dat niet zo goed weten. Wat er kan uitlogen en wat er op de lange termijn kan gebeuren. Wat we in ieder geval weten is dat het eerder is misgegaan in Katwijk. Daar heeft het gezorgd voor ontzettende verontreiniging. Wat het hier kan doen, nou ja, dat weten we nog niet. Maar dat is juist een reden om het in ieder geval niet dat risico te gaan lopen in grondwaterbeschermingsgebied.
0: Een groepje van 10 actievoerders liet zich vanmorgen zien en horen bij het provinciehuis in Maastricht. De gemeente Venlo heeft een woning gesloten vanwege illegaal gokken. Het gaat om een bovenwoning aan de Roermondse straat. Daar werden volgens de gemeente op bedrijfsmatige wijze illegale kansspelen georganiseerd. De woning gaat 3 maanden op slot. De plannen voor een nieuwe locatie voor hulpdiensten in Roermond lopen mogelijk vertraging op door bezwaarmakers. Op een terrein aan de Sint-Wiro-singel moeten brandweer en ambulance een nieuwe plek krijgen. Enkele buurtbewoners zijn bang voor geluidsoverlast. Nu is er beroep aangetekend bij de Raad van State. Wie dat gedaan heeft en om welke reden is niet bekend. En de schutterij in Ubaksberg, die komend jaar het Oud-Limburg Schuttersfeest mag organiseren, heeft 2 mogelijke locaties op het oog. De OLS wordt in juli 2027 in Ubaksberg georganiseerd, maar het kiezen van een geschikte plek moet ruim op tijd gebeuren. Er wordt nu gedacht aan de Bergse Weg, bij de plek waar recent nog een noodopvang was voor vluchtelingen, en in Kolmond, achter de voetbalvelden van RKSVB.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

Ben jij benieuwd hoe radio en televisie wordt gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de Open Dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5 bij Omroep PNM aan de Schout van Herwijkstraat 2 in Panningen.

0: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De oneenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah!

0: Omroep BNM.
1: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een groep actievoerders heeft vanmorgen bij de provincie Limburg geprotesteerd tegen het gebruik van boommix bij de verbreding van de A2. Dat bouwmateriaal is omstreden. Volgens de actievoerders zitten er zware metalen en andere schadelijke stoffen in, maar het is goedgekeurd voor gebruik en zal worden ingezet bij de verbreding van de snelweg. Volgens de actievoerders is dat riskant.
2: Nee, dat is een beetje het probleem, dat we dat niet zo goed weten. Wat er kan uitlogen en wat er op de lange termijn kan gebeuren. Wat we in ieder geval weten is dat het eerder is misgegaan in Katwijk. Daar heeft het gezorgd voor ontzettende verontreiniging. Wat het hier kan doen, nou ja, dat weten we nog niet. Maar dat is juist een reden om het in ieder geval, niet dat risico te gaan lopen in grondwaterbeschermingsgebied.
1: Een groepje van 10 actievoerders liet zich vanmorgen zien en horen bij het provinciehuis in Maastricht. De gemeente Venlo heeft een woning gesloten vanwege illegaal gokken. Het gaat om een bovenwoning aan de Roermondse straat. Daar werden volgens de gemeente op bedrijfsmatige wijze illegale kansspelen georganiseerd. De woning gaat 3 maanden op slot. De plannen voor een nieuwe locatie van hulpdiensten in Roermond lopen mogelijk vertraging op door bezwaarmakers. Op een terrein aan de Sint-Wiro-singel moeten brandweer en ambulance een nieuwe plek krijgen. Enkele buurtbewoners zijn bang voor geluidsoverlast. Nu is er beroep aangetekend bij de Raad van State. Wie dat gedaan heeft en om welke reden is niet bekend. En de schutterij in Ubaksberg, die komend jaar het Oud-Limburg Schuttersfeest mag organiseren, heeft 2 mogelijke locaties op het oog. De OLS wordt in juli 2027 in Ubaksberg georganiseerd, maar het kiezen van een geschikte plek moet ruim op tijd gebeuren. Er wordt nu gedacht aan de Bergse Weg, bij de plek waar recent nog een noodopvang was voor vluchtelingen, en in Kolmond achter de voetbalvelden van RKSVB.
3: Voor meer nieuws ga naar omroepbnm.nl of de gratis BNM-app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen, en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Pennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. Yeah.

En dan hecht de kameraad aan mij. Is het probleem? Geef mij. Maak toe die zorg, jong. Ik maak ze op nee. Du kunst op mij rekenen. Til maar wie is drie, want doe is een moord aan mij. En een echte kameraad.

wie gezag een echte kameraad aan mij. Die ne weeg tot nou toe voor gater en kei, de wind altijd tegen, maar vandaag zal hem draaien. Fiets maar achter mij gaan, jong, ik zal dich leiden, want doe is een moord aan mij. Een echte kameraad aan mij. En natuurlijk zijn er mensen die schlummel zien naar zich.

staan. Altijd voor die klaar staan. Bij alles wat ik doe, denk ik alleen maar aan dich. One, two is er een moord.

0: Dennis Ewald met het L1 Nieuws. Een groep actievoerders heeft vanmorgen bij de provincie Limburg geprotesteerd tegen het gebruik van boommix bij de verbreding van de A2. Dat bouwmateriaal is omstreden. Volgens de actievoerders zitten er zware metalen en andere schadelijke stoffen in, maar het is goedgekeurd voor gebruik en zal worden ingezet bij de verbreding van de snelweg. Volgens de actievoerders is dat riskant.
1: Nee, dat is een beetje het probleem, dat we dat niet zo goed weten. Wat er kan uitlogen en wat er op de lange termijn kan gebeuren. Wat we in ieder geval weten is dat het eerder is misgegaan in Katwijk. Daar heeft het gezorgd voor ontzettende verontreiniging. Wat het hier kan doen, nou ja, dat weten we nog niet. Maar dat is juist een reden om het in ieder geval niet dat risico te gaan lopen in grondwaterbeschermingsgebied.
0: Een groepje van 10 actievoerders liet zich vanmorgen zien en horen bij het provinciehuis in Maastricht. De gemeente Venlo heeft een woning gesloten vanwege illegaal gokken. Het gaat om een bovenwoning aan de Roermondse straat. Daar werden volgens de gemeente op bedrijfsmatige wijze illegale kansspelen georganiseerd. De woning gaat 3 maanden op slot. De plannen voor een nieuwe locatie voor hulpdienst in Roermond lopen mogelijk vertraging op door bezwaarmakers. Op een terrein aan de Sint-Wiro-singel moeten brandweer en ambulance een nieuwe plek krijgen. Enkele buurtbewoners zijn bang voor geluidsoverlast. Nu is er beroep aangetekend bij de Raad van State. Wie dat gedaan heeft en om welke reden is niet bekend. En de schutterij in Ubaksberg, die komend jaar het Oud-Limburg Schuttersfeest mag organiseren, heeft 2 mogelijke locaties op het oog. De OLS wordt in juli 2027 in Ubaksberg georganiseerd, maar het kiezen van een geschikte plek moet ruim op tijd gebeuren. Er wordt nu gedacht aan de Bergse Weg, bij de plek waar recent nog een noodopvang was voor vluchtelingen, en in Kolmond, achter de voetbalvelden van RKSVB.
2: Voor meer nieuws, ga naar omroeppnm.nl of de gratis PNM-app.

gemaakt? Kom dan op zondag 11 oktober naar de open dag van Omroep PNM. Tussen 11:30 en 5:00 ben je van harte welkom om een kijkje te nemen achter de schermen in onze gloednieuwe radiostudio. Ontdek hoe een radio-uitzending wordt gemaakt. Ervaar hoe het is om voor de camera of achter de microfoon te staan. En maak kennis met de mensen achter Omroep PNM. De toegang is gratis. We zien je graag op zondag 11 oktober tussen 11:30 en 5:00 bij Omroep PNM aan de Schout van Merwijkstraat 2 in Panningen.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Indiën, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indiën Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Een hele goede middag. De vakanties zitten erop. We zijn weer terug in het dagelijks ritme. En na deze reguliere week uiteraard ook weer de tijd voor de PNM Top 15. En ook nu weer met de tip van de week. Stay tuned en geniet van een uur vol beste hits, verrassende stijgers en natuurlijk de nummer 1 van deze week. En over de nummer 1 gesproken staat Shakira met Die Die. De World Cup song van dit jaar nog wel aan de top. We gaan het zien over een kleine 55 minuten hoor je de uitslag.
1: PNM Top 15. Nummer 15.

0: Heel langzaam verdwijnt Samber met Homewrecker. Op nummer 15, komende van 11, 21 weken in de lijst. We gaan naar nummer 14, komende van 9. Miles Smith en Niall Horan. Ook voor hen misschien de laatste week in ons overzicht met Drive Safe.
1: Nummer 14.
2: Watching you walk away. So sad to see you go.

0: Ja, ze rijden heel veilig de top 15 uit. Nu nog op nummer 14. Op nummer 13 komen we de nieuwkomer van vandaag tegen. Ik heb het over Karol G samen met Bruno Mars. Met de titel Still. In Still zingen de twee supersterren over de angst om een geliefde kwijt te raken. En de belofte van de onvoorwaardelijke liefde. Zelfs na een mogelijke relatiebreuk. Karol G opent het nummer met piekergedachten over een toekomst zonder haar partner, waarop Mars haar geruststelt en absolute trouw belooft. De emotionele boodschap is luid en duidelijk. Ware liefde overstijgt de pijn.
1: Nummer 13.

0: Mooi die samenzang van Karol G en Bruno Mars met Still. Nieuw binnen op nummer 13. We gaan naar nummer 12. Komen er van 10. Criss Cross Amsterdam met My Oh My.
1: Nummer 12.

0: De Salavi baby.
1: Ja, mayo, mayo, crisscross Amsterdam. De hoogste plek, de nummer 10 positie. Terug dus weer op nummer 12. En over nummer 10 gesproken, komt er zo aan. Maar we pakken eerst nummer 11. Komende van 14, twee weken in de lijst, Sander. En zijn lichaam is er nog niet klaar voor.
2: Nummer 11.

Summer, my body isn't ready. I like you. Op nummer 11, komende van nummer 14. Voordat we naar de nummer 10 gaan, even een overzichtje. De nummers 15 tot en met nummer 11 heb je later ingeschakeld. Je luistert naar PNM Top 15. Op nummer 15, komende van 11, Summer met Homewrecker. Op nummer 14, komende van 9, 19 weken trouwens in de lijst, Miles Smith en Niall Horan met Drive Safe. Nieuw binnen, Karol G featuring Bruno Mars met Still. Van 10 naar 12, Chris Cross Amsterdam met My Oh My. En zojuist Summer met My Body Isn't Ready. Twee weken in de lijst. De top 10 staat klaar. Ja. Namen zoals Ella Langley, Rutger van Barneveld, Bruno Mars, Teddy Swims, etc. etc. Dus blijf luisteren. Op nummer 10 van nummer 8 komende 12 weken in de lijst. Justin De Wild met zijn Cheerio.

0: Waar je ook kwam en waar je ook ging, hoorde je dit nummer. Cheerio en Justin de Wild. Is het niet het geval, dan hoor je hem nu dus voor de eerste keer op nummer 10. We gaan naar nummer 7. Nee, van 7 komende naar nummer 9. Alex Warren en Passenger.
1: Nummer 9.

0: Ja, heel even in de top 3 gestaan. Alex Warren met Passenger. En nu dus op zijn retour komende van 7. En nu op nummer 9. We gaan naar nummer 8. Ah, daar zit winst. Van 11 naar 8, dat betekent 3 plaatsen naar voren. Ik heb het over Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear.
1: Nummer 8.

Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear. Na 8 volgt meestal nummer 7. En dan zien we de hoogste stijger van deze week. 6 plaatsen winst. Ik heb het over Ella Langley met Chosen Texas.

0: Langley en Chosen Texas. En als je deze melodie en deze tekst hoort, dan ga je ongetwijfeld heel even terugdenken aan Dolly Parton, die ons deze week ontvallen is. We gaan naar nummer 6. Op diezelfde plek blijven staan. Rutge van Barneveld met Zwoele Zomernachten.
1: Nummer 6.

0: Ja, je merkt het meteen. De zwoele, de klamme zomernachten zijn voorbij. Het weer verandert. En we zitten in andere sferen. De festivals die zijn allemaal passé. En we zijn weer terug in het normale leven. En daardoor wellicht dat Rutger van Barneveld is blijven staan op nummer 6. Je weet het immers nooit hoe het allemaal gaat en staat. Wat wel bestaat is de top 5. Daar kom ik zo op terug. Maar heb je later ingeschakeld? Je weet het. Je luistert naar de PNM top 15. Dan heb je nummer 10 gemist. Justin De Wild met Cheerio. Komende van 8. Op nummer 9. Alex Warren met Passenger. Op nummer 8. Komende van 11. Cameron Whitcomb met Kingdom F4. Ella Langley met Choosing Texas. Op nummer 7 trouwens. De hoogste stijger van deze week. Ella Langley met Choosing Texas. Op nummer 7. En zojuist hoorde je Rutger van Barneveld met de zwoele zomernachten. De top 5 staat klaar. De ranking van 1 tot en met 5. Wie staat op 3, wie staat op 2 en wie staat op 1? Staat überhaupt nog Shakira met Burna Boy op die nummer 1 positie? Blijf luisteren de laatste 20 minuten richting de klok van 6 uur. Ben je weer helemaal bijgepraat. We gaan beginnen op nummer 5. Ook blijven staan. Bruno Mars en On My Soul.
1: BNM. Top 15. Nummer 5.

0: 5 weken in de lijst. Op nummer 5 Bruno Mars en On My Soul. 15 weken in de lijst staat Teddy Swims met Mr. Know It All. Op
1: nummer 4.

0: net geen nummer 1 geweest tijdens Swimmers met Mr. Know-It-All, maar wel 15 weken in de lijst. Dus hij heeft al heel wat plezier ons gebracht, althans luisterplezier. We gaan richting de top 3. Ja, we gaan de koe bij de horens pakken. Is het nou steeds het vaste clubje wat daar staat, wat daar zit, wat er niet van wijken weet? En misschien brengt straks de tip van de week, die we dus straks draaien, volgende week daar verandering in aan. Maar nu is het nog allemaal hetzelfde. Weliswaar stuiveltje wisselen, maar goed. Lang verhaal kort, we gaan naar nummer 3. Komende van 2, The Balsa met Magnetic.
1: Nummer 3.

0: En over stuiverwisseltje gesproken. Van 2 naar 3 en van 4 naar 2. Jugal en Salto met de titel Jamaican.
1: Nummer 2.

0: Jazeker, Jugal en Salto openen de aanval op de nummer 1 positie. Voordat we naar de 1 positie gaan, of de nummer 1 positie gaan, uiteraard de tip van de week. En dat is dé tip van de week die volgens ons alle aandacht verdient. En deze week gaat die titel naar Kygo en Max McKnown, die de handen ineengesloegen op hun nieuwe Take Me Back. En de Noorse DJ Kygo kennen we inmiddels maar al te goed. En met hits als Firestone, Stole the Show en Higher Love domineert hij wereldwijd al meer dan een decennium de hitlijsten. En Max McKnown is iets minder well known. De 25-jarige singer-songwriter uit Amerika brengt namelijk pas sinds 2023 muziek uit. In dat jaar kreeg hij een platendeal en bracht hij zijn debuutsingle uit. In 2024 volgden 2 albums en later dit jaar nummer 3. Hoewel zijn nummers eerder nog niet de Nederlandse hitlijsten bereikten, zou deze samenwerking met Kygo wel eens zijn grote doorbraak kunnen worden. En bij de eerste toon van Take Me Back vraag je misschien af of je wel naar een dansplaat zit te luisteren. Het nummer begint namelijk rustig, bijna akoestisch, met enkel de vocalen van Max en een piano die inmiddels behoort tot het bekende Kygo-geluid. Maar richting het refrein worden langzaam meer instrumenten geïntroduceerd, waaronder de gitaar die Max zelf bespeelt. Maar pas bij de drop aan het einde van het refrein heb je het door. Dit is een echte danceplaat. Nou, we gaan er naar luisteren. Take Me Back van Kygo samen met Max McKnown.
1: BNM Top 15.

0: De tip van de week. Kygo samen met Max Mac Noel. Wellicht volgende week in onze lijst de PNM Top 15. Hoe dan ook, de nummer 1. Hou je er allemaal een beetje bij? Nou, dan kom je er niet omheen. Dan moet je het weten. Shakira samen met Burna Boy. 12 weken al in de lijst, waarvan 9 weken al de nummer 1 positie. Daar gaat verandering in komen. Vandaag nog niet, wellicht volgende week of de week erna. We gaan het allemaal zien en horen. Heel fijn weekend en geniet van de
1: PNM Top 15.

0: Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

0: Ja, Girls Just Want To Have Fun. Cindy Lauper natuurlijk hier op PNM. We zijn hier live vanuit het zonovergoten, wou ik zeggen. Maar het regenachtige kapel natuurlijk. Ja, en we zijn er weer. De Siem en Sander Show. Ja, zeker.
1: We zijn weer live.
0: Ja, en we zijn weer bij elkaar, toch?
1: Holy shit, wat heb ik er veel zin in vanavond.
0: Ja, het is na een lange scheiding zijn we weer bij elkaar. Nee, onzin.
1: Het is een primeur.
0: Ja, zeker. We zijn er hier weer live op zender van 6 tot 7 en van 7 tot 8 natuurlijk. Wij mogen jou het weekend inluiden voor de mensen die thuis achter de radio zitten of voor de radio of die in de auto zitten. Ja, fijn dat je bent ingestuned hier op PNM natuurlijk.
1: Het is wel het allerlaatste weekend van de zomer in Nederland en van de vakanties.
0: Nou ja, goed, we houden de positieve tijd erin. Dankjewel voor jou. Zeker daarover zien.
1: Nee, maar dat is zo, kijk, we hebben nu, Noord heeft nu nog vakanties. Noord heeft nu nog vakantie. Of gehad. En nu is dat ook voorbij. Dus vanaf maandag gaat iedereen in Noord ook weer naar school. Dus is toch hartstikke leuk weer lekker naar school.
0: Ja, goed. We hebben eerst een hittegolf gehad. En nu begint de ellende weer met die regen.
1: Ja, zeker. Maar ik ben wel blij dat die hitte eindelijk voorbij is, hoor.
0: Noem
1: me pessimistisch. Maar ik kan meer met regen en frisser weer dan met die hitte. Met die hitte kon ik helemaal niks.
0: Ja, nou 100%. Waar de zon in ieder geval wel uitkomt, is dat je radio natuurlijk. We hebben zo meteen een beetje een nieuwe programmering. Hè. We hebben wat nieuwe itempjes bij de Siem en Sander Show.
1: Een beetje.
0: Dus. Laat je zometeen verrassen. Hè? Zometeen de actuele weer- en verkeersinformatie. En we hebben nog de randomizer. Welk liedje gaat er nu uit die playlist gerold worden? Hè? Dat is gewoon ad hoc, random. Gaan we gewoon een liedje shuffelen. En dan komt de lijst shuffelen en dan komt een nummertje uit. Welk nummer dat is, dat hoor je zometeen. En Siem, je hebt ook nog iets voor zometeen.
1: Ja, ik heb zometeen een klein nieuwtje. En met dat nieuwtje durf ik wel eerlijk te zeggen dat ik daarmee al wel met de billen bloot ga.
0: Nou kijk, en wat dat is, dat hoor je zo meteen. Nu eerst Blurred Lines. Everybody get up.

0: Ja, Robin Tink, Pharrell Williams, Bloodlines hier op PNN natuurlijk. Ja, en wij moeten door, hè? We moeten door. Namelijk met de randomizer. Welk nummertje gaat er nu uitrollen?
1: That's life.

0: Zeker, het woord zegt al, randomizer. Ik heb hier een playlist staan met 3500 nummertjes. Ik ga op shuffle duwen en dan komt een nummertje uit. En dat nummertje is vandaag...
1: 4, 3, 2, 1.
0: Ja hoor, lekker strandvibes, The Beach Boys, Good Vibrations.

0: The Beach Boys, Good Vibrations.
1: Waar komt dat nummer eigenlijk vandaan? Dat ga ik jou vertellen. Dit is een noodgeval. Ja, zeker. En dan gaan we nog even een kort napraatje over doen over dit nummer. Want Good Vibrations komt uit 1966 alweer. Brian Wilson's moeder vertelde dat hondjes menselijke vibraties, emoties voelen. Daar is het nummer uit ontstaan. Wilson nam het nummer op in fragmenten en in meerdere studios voor de perfecte sound. De productie duurde 7 maanden en het was de duurste popsingle tot dan toe. Dankzij de unieke sound werd het een wereldwijde nummer 1 hit. Nou ja, bijzonder verhaal toch, Siem?
2: Ja, zeker. Vooral de Beach Boys, ja. En het nummer, het klopt ook wel. Altijd als dat nummertje opkomt, dan heb ik wel zoiets van, ah, ik voel me wel lekker. Ik heb er zin om radio te gaan maken, om te gaan fietsen. Vooral de dingen doen die niet werk zijn.
1: Dat zijn echt van die radioklassiekers.
2: Ja, dat zeker ook.
1: Zeker. Ja, er is ook iemand ons ontvallen, hè? Dat heb je ook wellicht meegekregen. Ook een beetje de koningin van de pop, hè?
2: Ja, zeker. Toch tragisch, jammer. Mijn vriendin was er helemaal kapot van. We kwamen uit de bioscoop gelopen en ze kijkt op telefoon en ze denkt, Siem, dit kan niet. Dolly Parton is dood. En ik zei, ach nee toch.
1: Ja, zeker. 9 to 5. En zometeen meer van Siem.
2: Ja, zeker. Ja, toch een beetje die billenbloot en schoonmaak hoort er ook bij. Time.

0: Ja, pauze. Magnetic, Hassim.
1: Ja.
0: Zeker, zeker. Nou, dat was overtuigend.
1: Ja, ik ben even aan het kijken naar wat je klaar hebt gezet.
0: Ja, nou...
1: Het is niet de nieuwe.
0: En het is niet de nieuwe?
1: Nee, dan moet je even verder naar beneden.
0: Oh.
1: Kijk, ja, die moet je hebben.
0: De wiegwijzer?
1: Ja.
0: Dat is toch niet normaal?
2: Pak met de paraplu zijn. Volgens mij zie je wel regen.

0: Yes, dat was de wegwijzer. En wat gaan we erin doen, Sander?
1: Ja, ik ga je...
2: Verkeersinformatie.
1: Ja, ik ga jou bijpraten over het weer en verkeer eigenlijk. Want ja, daar was deze jingle natuurlijk iets te kort voor. Maar wel heel leuk gedaan, Siem. Complimenten. Ja, vanavond het weer buien met onweer en windstoten. Daarna droog, circa 17 graden. Ja, vannacht is het droog met wat opklaringen, circa 14 graden. En morgen wisselend bewolkt en vrijwel droog en veel wind. Het verkeer, het is nog best wel druk op de weg. Op de A2 Maastricht-Eindhoven een 7,5 kilometer aan file. Bij Weert Noord door een defect voertuig, de A73 beide richtingen. Rond de 3 kilometer file bij Venlo-Belfeld. En de A74 Duitse grens Venlo 1,4 kilometer aan file bij knooppunt Tiglia. En de N296, ik weet mijn god niet waar het ligt, maar daar is de weg dicht tussen A2 en Roosteren. Goed, het is wel altijd rond die A2, hè?
0: Ja, altijd die A2, die scheidt A2.
1: Het is wel echt, hoe zuidelijker je gaat, hoe meer ellende dat je op je afkrijgt.
0: Ja,
1: toch?
0: Dat is wel echt een dingetje. Heel flauw om te zeggen, maar het is wel waar.
1: Ja, inderdaad. We gaan een beetje rondspringen, team.
0: Ja, zeker.
1: House of Pain, Jim Brown. En zometeen, Siem en Zet.

0: Maar dat zien iedereen van de wereld.
1: Van iedereen. Van iedereen.
0: Yes. Ja, het is 6:58. Simon, wat heb je voor ons?
2: Dit is Opmerkelijk Nieuws op Messi en Sander.
3: Yes, en eigenlijk het volgende nummertje sluit wel een beetje aan op mijn opmerkelijke nieuws. Hier dacht ze, deze fiets is van de wereld en de fiets is van iedereen. Want afgelopen weekend was er in Londen. Ben je ooit in Londen geweest?
0: Nee.
3: Nou, in Londen, heb je al eens op een fiets gezeten?
0: Nee, ik ben nooit in Londen geweest, dus ik heb daar nooit op een fiets gezeten.
3: Maar heb je ooit eens op een fiets gezeten?
0: Ik heb wel zeker ooit, ja, niet vaak. Ik probeer lichaamsbeweging te minimaliseren.
3: Kijk, en nu niet schrikken van deze vraag, maar heb je ooit naakt op een fiets gezeten?
0: Nee? Ik heb ook niet echt behoefte om dat te gaan doen.
3: Nee, dat snap ik.
0: Het is wel fijn dat je... Ja,
3: kijk, nou weten we dat. Nee, afgelopen weekend was in Londen World Naked Bike Ride Day. Ken je dat?
0: Nee, maar het zal wel iets met naakt fietsen. Nee, ik ken het niet.
3: Dan gaan echt heel veel mensen gaan dan de fiets op, naakt, in Londen. Om dan een beetje te protesteren tegen, hoe noem je het? Tegen de vele auto's in Londen, maar ook tegen de uitstoot en zo.
0: Ja, zeker. Maar ik geloof ook dat... Want dat is, ik zie dan misschien soms liever een naakte fietser dan wielrenners die een veel te strak pakje hebben waar de dikke pensel onderuit komt.
3: Ja, dat is waar. Maar ik zal even kijken. De World Naked Bike Ride Day is in de Britse hoofdstad. Vond dit weekend voor de 22e keer vond hij alweer plaats.
0: Zo.
3: En wat houdt dat in? Mensen gaan met de billen bloot om al fietsend door de stad dus te protesteren tegen de vele auto's. En de afhankelijkheid van de fossiele brandstoffen. Dus het feit dat we zoveel benzine en allemaal die dingen gebruiken. Meer dan 1000 mensen gingen uit de kleren en deden ermee aan de tocht. Sommige deelnemers hielden een onderbroek aan. Anderen kozen om een volledig naakt te gaan. Er staan er ook heel leuke foto's op de website bij van volledige menigtes die naakt zijn. Maar waar gaat dit eigenlijk, dit hele item nou om? Dat er opvallend veel deelfietsen tussen zaten. Dus van die huurfietsen. Dus heel Londen zag keiveel van die fietsen, bijvoorbeeld met een specifiek groen mandje of een blauwe streep erop. En dachten, hey, maar ik heb ook elke dag zo'n fiets. Ik moet morgen ook weer op zo'n fiets zitten. Waar nu duizenden mensen naakt op fietsen.
0: Stel je voor, je hebt zo'n OV-fiets, hè, die bij iedereen op het station staat. Hè?
3: Ja.
0: En je gaat op een gegeven moment denken van, nou, ik ga lekker naakt fietsen door Eindhoven. En op een gegeven moment gaat je fiets in de kloot. En dan moet je dus iemand gaan bellen voor die fiets op te laten slepen. Hoe ga je dat in godsvredesnaam uitleggen?
3: Ja, dat is dus wel echt heel ongemakkelijk. Het staat hier ook bij dat mensen vooral op social media laten weten dat ze het echt heel vies en walgelijk vonden. En ze zeggen er ook bij van, ja, als je zoiets gaat doen, pak je verdorie toch gewoon je eigen fiets. Want de helft heeft gewoon oprecht met zijn blote kont op zo'n fiets gezeten. En dan staat er ook nog eens bij dat echt heel veel Londenaren... die keken er wel tegenop om na dat weekend weer zo'n fiets te moeten gaan lenen. Dus het was wel...
0: Je moet je wel goed je billen afvegen, want anders heb je namelijk een bruin zadel.
3: Ja, dat is, dus het is echt wel heel, heel smerig. En dan staat er ook nog eens bij dat de deelfietsbedrijven... Ja, ze hebben op die dag wel allemaal van die zakjes over het zadel meegegeven. Maar daar luistert ook niet iedereen naar. Niet iedereen doet er dan weer overheen.
0: Ja.
3: En ze gaan die wel schoonmaken. Zeggen ze ook één keer... per jaar worden ze dan zeg maar schoongemaakt. Of meerdere keren per jaar. Met de hoge drukreiniger. Maar ja, ze zeggen er niet bij wanneer dat gaat gebeuren. Of dat specifiek na dit weekend weer gaat gebeuren. Dus mocht je dit weekend naar Londen gaan en een fiets willen huren. Ik zou een beetje opletten.
0: Ja, en kijk, als je toch naakt wil gaan fietsen. Dat je niet je lul tussen de spaken krijgt. Hè? Dat is ook wel zoiets.
3: Ja, dat gebeurt je wel maar één keer, moet ik zeggen.
0: Ja, over ongemakkelijkheid gesproken. We hebben een gast inmiddels die is aangeschoven. Die zit echt heel verbaasd om zich heen te kijken en te luisteren. Hallo.
4: Hallo.
3: Oh, wacht. Moet je wel aanzetten, Sander.
0: Nee, ja, dat is deze. Ja.
4: Hallo.
0: Hallo. Guido de Bruin.
3: Yes.
0: Ja, inmiddels is Guido de Bruin aangeschoven.
3: Vriend van de show, zeggen we.
0: Ja, vriend van de show, inderdaad. En die gaat ons het komende anderhalf uur nog...
3: Zeker. Maar dan, Guido, ook aan jou de vraag. Heb je ook ooit naakt op een fiets gezeten?
4: Nee, nog nooit.
3: Nog nooit? Zou je dat ook niet eens een keer willen in Londen of zo?
4: Nee, al helemaal niet in Londen, maar ook niet hier in Panningen of ook niet in Maastricht. Nergens.
3: Nee? Ja, ik zou zeggen, het zou voor mij ook niet echt een hobby zijn. Maar kijk, jij kunt ook de foto's zien. Lijkt je dat dan ook aantrekkelijk om dan... Kijk, ook dit...
4: Jezus.
3: Ja, het zijn wel echt aparte beelden.
4: Ja.
3: Dus wat was het? World Naked Bike Ride Day. Mochten er mensen geïnteresseerd zijn, zoek het even op online en dan kunnen jullie gezellig volgend jaar mee fietsen.
0: Nou, gezellig. Siem, je hebt ook een bijpassend nummer voor geselecteerd, toch Siem?
3: Ja, ik vond eigenlijk bij zo'n nieuwsartikel pas maar één nummer en dat is Bicycle Race van Queen.
0: Heerlijk. En zometeen een oud nummertje waar we het stof vanaf moeten blazen.
2: Jouw favoriete DJ's, elke vrijdagavond tussen 6 en 8 op Omroep BNM.

0: Nee. Rain on me, en dat is heel toepasselijk bij de twee, want het regent pijpen stelen.
1: De vrijdagavondborrel presenteert met gepaste trots een liedje uit de oude doos. Vandaag uit het jaar
0: 1970. Ja, waar hebben we het dan over 1970? Dan hebben we het over, ik zal dan maar gelijk met de deur in huis vallen, Let It Be namelijk. Dat is een van de meest iconische nummers van Siem de...
2: Van de Beatles, de mestkevers.
0: Ja, en
2: de kevertjes.
3: Kevers.
2: Ja, de kevertjes dan. Niet best de mestkevers, de kevers.
3: Wat is dat dan?
2: Een beetle is een kever.
3: Oh.
2: Dat is een heel flauw grapje, dus vertaald.
0: Goed, er wordt...
2: Oh, ja, Engels was niet zo heel goed.
0: Oh. Ik lul er gewoon lekker overheen. Uitgebracht in maart 1970. Ja, het was de laatste single die de band uitbracht. Voordat ze officieel uit elkaar gingen. Nou ja, goed, dit nummer is wel... Het zal niet aan de populariteit van het nummer hebben gelegen. Het nummer werd geschreven door Paul McCartney, hoewel officieel toegeschreven aan Lennon McCartney. Dat zal de broer zijn van. En inspiratie, want Paul schreef het nummer na een droom over zijn overleden moeder, Mary. Zij vertelt hem in een moeilijke periode dat alles goed zou komen. Speaking words of wisdom, let it be. Nou.
2: Mag ik zo meteen nog iets leuks over dit nummer vertellen?
0: Jazeker. Het nummer heeft een gospelachtige sound met een prominente rol voor het kerkorgel en de piano. En het nummer werd een wereldwijde nummer 1 hit. Onder andere in de Amerikaanse Billboard Hot 100. En in Nederland bereikte het nummer de eerste plaats in de top 40. Zien wat wij nog aanvullen.
2: Ja, nou, je kent ook wel de versie van het feestteam, hè?
0: Ja, die ken ik ook wel.
2: Ja, dat is ook zo'n feestversie. En we waren een keer ergens aan het werken. En toen werkte het nog in de kas. En toen zegt een collega zegt tegen me: oh, ik vind dit zo'n lekker nummertje. Nee, dat ging anders. We waren aan het werken. Toen kwam het origineel op. Dat was hem. En toen zegt een collega van mij: die zegt, wat is dit voor saaie versie? Ik vind die ene versie, het origineel, vind ik veel beter. En dan kijk ik hem zo aan. Ik zeg: maat, dit is het origineel. Nee, dat kan niet. Jawel. Over welke versie heb je het? Ja, die van het feestteam.
0: Van het feestteam,
2: Nee, dat kan niet. Ja, dat is toch wel, zo'n dingetje, zeg maar. Ik ben er opgegroeid met allemaal die oudere muziek. En ja, die jongen dan niet. En die komt dan erbij uit dat, dat dit het origineel was. En die vond hij saai. Hè, saai en oude muziek, dit, dat. Ja, cultuurbaba noem ik hem.
0: Ja, nou ja, zo mag je mij eigenlijk wel noemen als je dat inderdaad denkt.
2: Ja, dat vind ik wel.
0: Ja, inderdaad. Ja, wij laten het niet bij zitten. Wij Let It Be It, hè. Natuurlijk, van de Beatles. En Siem?
2: Ja.
0: Zometeen streamingstips, hè. Wat staat er deze keer in de... Ja, wat is populair natuurlijk onder de Nederlandse streaming
2: Oh, daar heb ik niet naar gekeken. Ik heb alleen gekeken wat ik kijk.
0: Oh.
3: Oh.
2: Maar ik zal wat onderzoek gaan doen. Ik heb nog eventjes.
0: Ja, precies. Siem gaat onderzoek doen. En wij gaan naar de Beatles. Let It Be. Ik zie hem heel druk typen. Ha. Let It Be.

0: deze week. The Beatles, Let It Be. Weer een nummertje uit het jaar 1970. Ja, daar word je heel rustig van, hè?
1: Ja.
0: Weet je waar je er meer rustig van wordt?
1: Oh. Say hello to my new friend! You can't handle the truth. I
2: am the father. What we've got here is failure to communicate.
3: Why so serious?
4: Here's Johnny.
5: De Rijksdagenboer.
6: Streamingstip van de week.
0: Ja, zeker inderdaad. Ik heb ze eerst even allemaal op een rijtje gezet. Van wat staat er nu momenteel bij die platformen allemaal in de hitlijsten? Hè? Wat wordt er nu het meest gestreamd? Nou, daar heb ik een lijstje van opgesnort bij Netflix, HBO en Prime Video. En we beginnen bij Netflix. My Life with the Walter Boys. Die staat momenteel stijf op nummer 1 in de Nederlandse seriehitlijsten. Netflix. The Last House staat daar ook bij. De bekeken science fiction thrillerfilm. Mourinho, de veel bekeken biografie, sportdocumentaire over de voetbalcoach José Mourinho. Ik ken hem
1: Mourinho.
0: Niet.
1: Mourinho. Mourinho, dat is een Italiaan of nee, een Spanjaard zal het wel zijn, of niet?
0: Geen idee, staat er niet bij. Maar My Brilliant Career, Shiz. En op HBO staat The Other Benedict Sister, Monsters of God en Ghetto Lake. En bij Prime Video staat Knokken Off,
7: inderdaad.
0: En Dickie Dick 2 staat ook stijf bovenaan voor
1: is dat tegenwoordig een film?
0: Ja, dat is een film, ja. Die staat bovenaan.
7: Dickie Dick was vroeger
0: mijn tongbrekende bijdrage. Wat is jullie... Wat heb jij nog meer zien?
7: Ja, nou, eigenlijk sinds kort is het een beetje gek. Maar ik stream eigenlijk niet meer zoveel. Oh. Ik heb op een van de redenen een gekke switch gemaakt.
0: Ga er even bij zitten, hoor.
7: Ik ben begonnen via Marktplaats en ook in de lokale kringloopwinkels te zoeken naar dvd's, dvd-boxen, ja, naar oude series.
1: En jij doet ook een dvd-speler, dus ook
7: nou,
1: nog
7: ik heb een PlayStation 4 en die speelt perfect dvd's af. Dus dat werkt echt top. En ik ben nu al een tijdje aan het kijken naar Two and a Half Men. Die heb ik zo ook op dvd besteld. En weet je wat er echt het fijne van is? Nul reclames. Helemaal niks.
1: Ja.
7: Nul. Want je hebt geen... Kijk, bijvoorbeeld op Veronica of op SBS6 of zo. Allemaal dat soort dingen. Ja. Komt op een gegeven moment tussendoor reclame. Maar tegenwoordig op de streamingsdiensten, als je de goedkoopste abonnementen pakt...
1: Ook.
7: Heb je ook reclame.
0: Wij fietsen die reclames gewoon nog doorgaan. Ja. Heb jij een slechte adem, Oral B?
7: Ja, kijk. Ja, we zitten best wel afstand. Ik vind het best confronterend dat je dit nu nog ruikt, Sander. Ik heb mijn tanden nog gepoetst net.
0: Nee, ik ruik mijn eigen adem. Want dat weerkaatst tegen de popkap, zeg maar.
7: Je eigen adem. Ik dacht dat je het over mij had.
0: Ja.
7: Maar op het moment kijk ik dus heel veel Two and a Half Men. En dat is dan ook echt op het moment mijn go-to-serie. Daar sta ik op en dan ga ik ontbijten en zet ik die serie aan.
0: Vind ik ook echt een serie voor jou?
7: Ja, het is ook echt... Het is
0: ik vind altijd een serie die beschrijft ook wel een beetje hoe jij persoonlijk bent, toch?
1: Welke is dat ook weer, Two and a Half? Is dat niet die business-serie,
7: nee,
1: toch?
7: Nee, dat is met die Charlie Sheen is dat. Ik zal zo meteen wel een plaatje laten zien. Ik hou er gewoon van. Maar het is een hele flauwe, schuine humor. Het is heel makkelijk. Eigenlijk bijna een makkelijkere serie zou je bijna niet kunnen maken. Met heel veel stereotypes en dat soort dingen. Maar het is makkelijk en het is leuk en het kijkt gewoon makkelijk weg. En daar hou ik van.
1: En heb je ook een favoriete dan? Een favoriete serie?
7: Een favoriet? Nee, ja, het gaat van mij echt van per periodes. Want ik heb The Walking Dead ook heel veel gekeken bijvoorbeeld. Ja. Dus het gaat echt van links naar rechts.
0: Ja, Guido, heb jij nog een favoriete serie waarvan je de mensen zeg maar thuis, de luisteraar een beetje kan zeggen van... Nou, daar moet jij daar ook gaan kijken.
1: Ja, nou ja, ik ben heel erg van de kostuumdrama's. Vind ik
0: de kostuumdrama's?
1: Ja, dat noemen ze kostuumdrama's. Historische kostuumdrama's.
7: Historische kostuumdrama's.
0: Ja, vertel, wat is dat dan?
1: Ja, dan moet je denken aan bijvoorbeeld The Crown. En Downton Abbey.
7: Valt The Queen's Gambit er ook onder?
1: Ja, maar die heb ik nog niet...
0: De luisteraar een beetje kan zeggen van... Nou, daar moet jij daar ook gaan kijken.
1: Ja, nou ja, ik ben heel erg van de kostuumdrama's. Vind ik
0: de kostuumdrama's?
1: Ja, dat noemen ze kostuumdrama's. Historische kostuumdrama's.
7: Historische kostuumdrama's.
0: Ja, vertel, wat is dat dan?
1: Ja, dan moet je denken aan bijvoorbeeld The Crown. En Downton Abbey.
7: Valt The Queen's Gambit er ook onder?
1: Ja, maar die heb ik nog niet gezien. Moet nog gaan kijken.

0: daarna nog een beetje. Dan, en daarna eindigt hij ergens met films. Hè? Dan komen die, omdat het zo'n geliefde serie was. Maar die hebben wel gewoon echt, zeg maar, die kleding dan van vroeger. Volgens mij noemen ze dat dan kostuumdrama.
1: Ah, dus je bent ook echt wel een beetje, hoe zeg je dat? Je vindt intriges, echt die oude tijd, weet je, ja, echt heel mooi.
0: Heel tof, ja.
2: Goed, mocht jij thuis nog iets hebben waarvan je denkt, dat wil ik even delen met de studio van wat jij graag kijkt thuis. Laat ons inderdaad weten. Wij zijn zo meteen naar het NOS Journaal weer terug. En met onze nieuwe rubriek, streekgeruchten. Siem, tipje van de sluier, heb je iets?
1: Nee.
2: Gaan we zo meteen horen. We hangen aan je lippen, Siem.
1: Ja, zeker. En één ding is natuurlijk wel, die video en zo heeft wel een beetje de aandacht van de radio weggenomen.
2: Zeker. Video killed the radio star. En zo meteen weer terug. En wisselen, Siem.
1: Mm-hmm.
2: DJ Siem.

Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over

0: over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
1: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
0: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws.
1: Yes. Zo, wat gaat de tijd snel, hè?
2: Ja, de tijd gaat weer snel. We zitten al in de tweede uur van de vrijdagavondborrel met Simon, Sander en de gast.
1: Hey!
2: Oh, en de gast van de show.
1: Hey, Guido
3: de Bruin. Guido,
2: Guido.
3: Gast, nu ben ik
2: gast. Sorry, vriend,
3: nee,
2: vriend,
3: ja, ja,
2: vriend
3: maar
2: van
3: goed.
2: De show.
1: Vriend van de show.
2: Okay. Guido de Bruin.
1: En als ja. Hij was net, je hebt hele koekjes al op, toch? Bij je of niet?
2: Ja, ik had die custard cakejes meegenomen.
3: Klopt.
2: En ja, hij heeft er al
3: heerlijk.
2: Twee op.
1: Ja, als ze ze gedraagt, dan blijft hij vriend van de show. En anders wordt hij kennis van de show, hè?
2: Kennis van de show. En op een gegeven moment wordt je dan gast van de show. En op een gegeven moment wordt je dan vage kennis van de show. En op een gegeven moment stopt het.
3: Oh, ja. Nou, fijn dan. Nou, mooi. Mooi.
2: Ja, we moeten maar even kijken hoe dat eigenlijk zit met die allemaal die fuseringen in 2027 is anders. Wordt spannend.
1: 100%. We hebben zo meteen weer een bomvol programma, toch, zien? Want we hebben even gewisseld. Ik sta nu als sidekick samen met Guido en jij als...
2: Nee, we zijn altijd samen één. Er is geen rangorde, behalve in de vriend van de show.
3: Ja.
2: Okay. Die staat er een beetje
3: op. Vriend en gast en kennis.
2: Kennis, ja. Ja, dat
3: en
2: is
3: vage
2: dat
3: kennis van de show.
2: Vage kennis en op een gegeven moment zakt dat weg.
1: Ja. Ben jij nog iets teasen of zal ik hem doen?
2: Tease jij maar.
1: Oké. Ja, Meijer heeft een gouden randje.
2: Meijer heeft een gouden randje, spannend.
3: Oh.
2: Wij gaan luisteren naar de Good Boys met de Bongo Cha Cha Cha.
1: Zometeen meer.

0: Yes, en dat was Bilal Wahib met overdosis. Sander, die kwam van jou af, hè?
1: Ja, zeker. Ik had al bijna een overdosis.
0: Had je bijna een overdosis van de uitzending, of wat?
1: Ja, en van de uitzending. Overdosis krijg je normaal gesproken van iets heel anders.
0: Waar krijg je dat van? Maar leg eens uit.
1: Ja, dat is geen schooltv, ja.
0: Dat is toch niet
2: drank,
0: leuk?
2: Toch?
1: Dat is geen schooltv, ja.
2: Drank?
0: Niet?
1: Als je zo'n vraag stelt, dan kun je net zo'n moffel en piertje uitnodigen, ja?
0: Oh, dat vind ik een helemaal goede. Dat vind ik prima. Dan zijn die volgende week de gasten, hoor. Sander, heb jij dingen klaarstaan voor mij?
1: Is dat een vraag of...
0: Ja, dat is eigenlijk een vraag, maar geef me een momentje.
1: Want hoe snel moet ik zijn? Staat het stopwatch aan?
0: Ja, de stopwatch staat aan.
1: Oh.
0: Want...
1: Dus ik heb even een angstgeetje gelaten, is dat goed?
0: Dat mag. Nee, wacht, dat mag helemaal niet. Tuurlijk, dat mag niet. Ben jij helemaal gek? Even kijken.
1: Volgens mij kwam er wat na.
0: Ik hoop het voor jou van niet. Want het is nu
1: en
0: tijd...
1: door.
0: Want het is tijd voor... Wat is er dit weekend allemaal te doen in de regio, Sander? Hebben we leuke dingen?
1: Dat ga ik jou vertellen, Siem. Siem Jacobs van Panningen. Goesting Craft Beer Festival in Amerika. Dat is vanavond en morgen van 4 tot 11. Dat is een gezellig bierfestival bij Pas op met diverse speciaalbieren. Muziek onder de toren, die is er ook weer.
0: In Panningen.
1: Panningen, ja, yay. Natuurlijk. Dat is morgen van 2:30 tot 4:15.
2: Heel leuk.
1: Ja, een optreden. Ja, jij, Os Genuen. Ja, jij kan Duits. Kom, is dat Duits?
2: Eens kijken.
1: Ja, wat staat daar?
2: Os Genuen.
1: Os Genuen. Ja, en daar heb ik een internationaal kunstmarkt in Kessel. Dat is zondag van 11 tot 5. Je hebt nog de Britse dorpsjeet in Maasbree. Dat is ook zondag van 2 tot 8. Je hebt nog de Brokantenmarkt in Venlo. Dat is zondag. En dan hebben we nog een paar uitzonderlijkere zaken die spelen natuurlijk hier in de regio. Dat is Vleermuisexcursie in Helden. Die is vanavond, als je snel moet je hobbelen, dat begint om 8 uur tot 10. Dat is van het IVN. Spellenmiddag in Helden, dat is morgen van 1 tot 5.
0: Waar is die spellenmiddag?
1: Aan de Koeberg 3.
0: Oh, leuk.
1: Een openstelling van Kasteelmolen in Baarlo, dat is zondag van 10 tot 12. Dan kun je dus een kijkje nemen bij de historische molen aan de Baron van Erplaan. En waar je doorlopend altijd naartoe kan gaan, is Summer Feelings in Zevenum. Dat is... in attractiepark Toverland.
0: Ja, dat is wel het laatste weekend. Dus wil je nog eventjes wat meepakken? Dan kan dat altijd nog.
1: Scheng en gang. En speelgoed tentoonstelling in Helden. Want in de middag te bezoeken bij Museum Peel en Maas.
0: Dat was hem?
1: Dat was hij.
0: Ja, want ik heb meestal eigenlijk een beetje die poppodia en zo klaarstaan. Maar dat valt eigenlijk nu een beetje tegen. Want het is nu natuurlijk de zomer is voorbij.
1: Ik heb net van vleermuisexcursie gehad. Dus ja, op zich valt het allemaal...
0: Vleermuisexcursie, als je van vleermuis houdt, is dat hartstikke top. Mm-hmm. Toch?
1: Nou, het schijnt dus dat er laatst wat klachten waren over een meisje die daar midden in de nacht rond ligt te fietsen in Grashoek. Ja, ik woon zelf in Grashoek. Met een telefoon. En die was zitten naar boven aan het kijken. En mensen die dachten dat ze verward was. Maar ze was dus gewoon vleermuis aan spotten.
0: Dus als je, dus tip, als je verward wil lijken, ga vleermuizen spotten.
1: Ja, en dan kun je nu naakt fietsen zitten, hè, Siem?
0: Ja, dan gaan we lekker naar Londen, gaan we lekker naakt fietsen.
1: En vleermuizen spotten.
0: En wij gaan lekker verder met het volgende nummertje.
1: Oh, wat heb jij niks klaar? Ja, helemaal niks?
0: Ik heb niks. Het is zo rustig bij die poppodia. De zomer is net geweest. Ze gaan nu even in een dipje en alles begint vanaf...
2: Het begint toch nu? Dat gaat toch helemaal nu losbasten?
0: Ja, maar alles begint pas volgende week weer.
2: Ja, maar dus... vertel dat. Ik geef wel een tipje van de Sanja. Maar dat is het allermooiste wat ze
1: God,
2: echt
1: dat
2: niet...
1: wij de hele tijd moeten helpen, hè?
2: Wat ze niet kunnen missen, Siem. Wat kunnen de mensen echt niet missen? Wat hebben we, is er een grenswerk iets te doen? Of is er iets in weer te doen met poppodia?
0: Nou, een grenswerk heb ik... wat is het? Komende, ja, deze is inderdaad wel leuk. Zaterdag 5 september, dat is dus volgende week vrijdag. Karaoke night in het Grensberg Café. Die is misschien wel leuk, ga die even onthouden.
2: Vrijdag of zaterdag?
0: Vrijdag. Zaterdag. Zaterdag 5.
2: Zaterdag of vrijdag, wat was het nu?
0: Zaterdag 5 september.
2: Ah, oké.
0: Zaterdag 5 september, karaoke in Grenswerk.
1: En komt er nog meer? Want ik hoop niet dat de mensen inmiddels zijn afgeschakeld naar een andere zender.
0: Ja, als het zo moet, dan gaan we niks meer voorlezen, jongens. Dan gaan we lekker verder.
1: Zometeen gaan we het hebben over Meijel met een gouden randje. Wat het is, dat hoor je zometeen.
0: Yes, en wij gaan lekker luisteren naar Counting Crows met Mr. Jones.
1: Hey.

0: Geliesreder.
1: Ja.
2: We hebben de geliesreder. En ik heb hopelijk een lekker nummertje meegenomen, want dit is ook de eerste keer dat ik hem ga horen.
3: Dat hoop ik hier door, denk ik ook.
2: Ik hoop het wel.
4: Ongetwijfeld, ja.
2: Vorig jaar had Direct nog de eer om als laatste artiest de voetbalstadion De Kuip te gebruiken als concertzaal. Een hoogtepunt, maar ook voor een periode van grote drukte voor de Haagse band. Toch ontstond in de week van de drie optredens in De Kuip de basis van wat nu uitmondt in de nieuwste single My Friend. Direct lustte namelijk tussen alle concertdrukte door aan een eerste demo van het nummer. Nu zijn we een jaar later en ja, My Friend is nu echt allemaal uitgebracht. Vanuit een rustig piano begint Bout Direct nummer Bout. Godverdomme.
3: Hey, dat is een kenner te luisteren als je.
4: Ik kan dat zeggen.
2: Hoe laat is het? Oh, het is 7:40 inderdaad. Bout direct het nummer op naar een ontbranding en na een minuutje of anderhalf, waarin zanger Marcel Veenendam ook de rest van de band zich mag uitleven. Ben je een beetje bekend met Direct?
3: Ja, ik ken ze wel. Ja, en niet persoonlijk, maar ik ken goed de band wel.
2: Ja, want die hebben ook dat ene hele bekende fluitje en Through the Looking Glass en allemaal dat soort dingen.
4: Bekende fluitje? Welk fluitje?
2: Of is dat niet dat fluitje?
4: Fluitje?
3: Nee, je moet dan, kijk, als Sim dat gaat zeggen, dan moet je er niet over doorvragen.
4: Nee?
2: Kijk, want dan schuiven we Sander gewoon weg als hij lastig gaat doen.
4: Ja,
2: dat is ook
4: precies,
2: een manier.
4: Dat kan ook.
1: Dat kan ook, ja.
4: Ja.
2: Je staat weer aan, hoor.
4: Je staat op mute.
3: Nee, jongens.
2: Dit is ook gemeen.
3: We zitten godverdomme op primetime, hè?
2: Wat zeggen we daarnet? Dat kunnen kinderen luisteren.
4: Ja, God, precies.
2: Stomme. Ja, kan je het
3: Chips.
2: Maar wat Guido...
4: Misschien dat is leuk. Zullen we die draaien? Zet die in het repertoire van vandaag?
3: Ja, dat chips kan kunnen we laten doorfietsen.
4: Dat komt, maar dit is
3: zeg maar live voor een verzoekprogramma.
2: Nee, ja, mocht je verzoekjes hebben, stuur een verzoekje Sander. Zeg even je telefoonnummer, dan kunnen mensen appen.
4: Ja.
3: Heb jij een verzoekje voor de DJ? App naar 06-409-555-76.
2: Ja,
3: nogmaals, heb je een verzoekje? 06-409-555-76. Elke tiende apper die mij €500 overmaakt, maakt kans op een dagje.
4: Live meet and greet.
2: Nee, maakt kans.
3: Maakt kans op een live cooking met Siem en Sander.
2: Kan jij koken?
4: Ook heel leuk. Dat is heel leuk. Gaan jullie samen koken?
2: Nee, want ik kan ze...
4: Met de luisteraar thuis.
2: Ja, ik vind het prima.
3: Zullen we een tv-programma van maken?
2: Ja, zeker.
4: Nou, vroeger had je dat op het tv-programma Live and Cooking met Carlo en Irene. Zijn jullie de nieuwe Carlo en Irene?
2: Ja, dan is de vraag wie is Carlo en wie is Irene? Ja,
4: ligt eraan wie doet de blonde pruik op?
2: Ja, dat doe ik wel. Vind ik prima.
4: Ja?
2: Ja, weet je, ik ben niet de moeilijkste.
3: En de wc-rollen.
4: Een corsage.
2: Ja, en de wc-rollen.
4: Een corsage ook.
2: Maar we wijken een beetje af, merk ik. Wij gaan luisteren naar de...
3: Sowieso een beetje een afwijking, anders zitten we niet te vragen.
4: Ja, daarom is het een borrel, toch?
2: Precies, daarom is het een borrel. Wij gaan dadelijk gaan we weer... Wij gaan zo meteen verder porrelen. Wij gaan nu luisteren naar My Friend van Direct. Zei ik.
3: En wat is er in Meijel aan de hand? Dat gaan we jou zo vertellen.
2: Hoe spannend.
4: Heel benieuwd.
3: Ik bouw het op, hè? Hele uitzending.
4: Wat een mooi liedje ook weer.
2: Goeie.

0: Yes, en dat was Direct. Wat vonden we ervan?
1: Heel mooi.
0: Ja, vond het heel mooi.
2: Ja, kijk er bijna een direction. De direct.
1: Nou, van dit? Wat? Direct. Wat kijk je?
0: Wat kreeg je dan? Een direction?
1: Welke direction?
0: Ja, recht voor hoe, denk ik toch?
1: Nee, recht voor hoe of chef dan
2: one,
1: even?
2: One Direction.
1: Jongens, er zijn kinderen nog aan het luisteren. Dat kan toch niet?
0: We hadden ook een verzoekje gekregen hier.
2: Oh, wacht, we zijn even vergeten.
1: Oh, ja.
0: We hadden een verzoekje gekregen vanuit de studio.
2: Ja. Dit programma is niet geschikt voor 16 jaar. En jonger.
1: En jonger.
0: Dit was een verzoekje vanuit onze Guido.
1: Hey.
0: Guido, laat je horen.
2: Kan thuis ook, hè?
0: Kan je dansen?
1: Nee, dat kan ik gewoon niet.
0: Wat? Niet? Nou, wij gaan lekker dansen in de studio.

0: Yes. We hadden het hier in de studio erover dat er ook een iets viezere versie van de nummers bestond.
1: Ja, heel vies.
0: Durven jullie hem live te zingen?
2: Ja, zeker.
3: Ja,
2: P-O-W-P, poep. Een bruine gelei, lekker vloeibaar. Of met klontjes.
0: Dat was hem?
2: Yay!
0: Nou, ik ben er heel erg trots op. Heel goed gedaan, jongens. Oeh. Wij gaan wel lekker verder naar een van onze nieuwe items.
2: Oh. Stik het

0: dit is de eerste keer dat zij hem nu ook live horen.
1: Zie, wat heb jij jezelf overtroffen met die jingles? Ongelooflijk.
2: Nog een keer, ik wil het nog een keer horen.
0: Ik kan het niet nog een keer laten horen.
2: Jawel, één keer. Oh, maar je de prime time kunnen we geen keer laten horen.
1: Ja, één keertje.
0: Oké, wacht. Dan gaat deze eerst weer even heel langzaam uit.
2: Ja, dat is gewoon een beetje, sorry mensen thuis, luisteraars thuis, een beetje zelfverrijking.
0: Oké, eventjes, dan gaan we nog een keertje.
2: Stik het.

0: vruchten.
1: Niets normaal.
2: Ja, ja, ja.
1: Normaal.
2: Oh. Wat is die, wat zijn die streekgeruchten?
3: Ja, Sander, jij hebt een streekgerucht hier, toch?
2: Ja, zeker, zeker, zeker. Een streekgerucht, en dat komt deze keer uit Meijel. Namelijk de uitnodiging voor 50 inwoners voor Meijel. Die is bekend bij de postcode loterij.
3: Sander, mag wel iets luider praten?
2: Oh, sorry. Ja, ik zat helemaal in het ding. Ja, 50 inwoners uit Meijel reizen op donderdag 17 september af naar de televisiestudio om live aanwezig te zijn bij de opnames van de postcode loterij Miljoenenjacht. De gelukkige Meijelnaren vormen samen met de inwoners uit 9 andere Nederlandse postcodes het 500-koppige studiopubliek. Alle aanwezigen in de studio maken kans om geselecteerd te worden voor het finale spel, waarin een prijs tot maximaal 5 miljoen euro in de gouden koffers verborgen zit. We kennen het concept natuurlijk allemaal. En het nieuwe najaarsseizoen van het door Linda de Mol gepresenteerde programma start zondag 6 september op SBS6. De afleveringen met de Meijelnaren worden later in het najaar uitgezonden. Goed, waarschijnlijk is er niemand in Meijel miljonair geworden. Anders had het wel door de geruchtgemolen gegaan natuurlijk hier.
4: Is dat zo? Maar dan moesten nog plaatsvinden.
2: Ja, inderdaad. Ja. Is hier heel scherp? Nee, goed, klopt. Inderdaad, 17 september moeten inderdaad de opnames nog plaatsvinden. Sorry, ik kan me eventjes... ik was eventjes te snel in het gerucht, sorry.
4: Maar even, ik ben even nieuwsgierig, ja. Want verheugen jullie ook dan weer altijd op dat iconische moment van die show?
2: Ja, zeker, 100%.
4: Ja, man, 100%. Dan weten jullie wat ik bedoel, toch?
3: Dat er iemand binnenkomt lopen met die check, dan...
4: Nee. Dan begin je dat aan de komende... Koffergirls, maar ook tegenwoordig de kofferboys komen dan.
2: Ja, dat is
3: zo. Ja, oké, okay, nu snap gelopen. Ik hem. Precies
4: in de juiste verhouding. Precies. Net zoals wij soms kunnen timen wanneer we verder moeten met de muziek en weer moeten babbelen. Ja. Gaan ze precies op de tekomende gelijk, gaan ze die trapjes af.
3: Ja, ik kijk de programma's, ik vind het verschrikkelijk. Nee, ik vind het echt verschrikkelijk.
4: Dat is gewoon leuk.
2: Ik heb nog een paar roddels in je huid circuit. Nog een paar.
3: Okay.
2: Er is een introductie van deelauto's in Helden, Panningen en Meijel.
4: Oh.
2: Het blijft een politieke discussie over de verkoop van het klooster in Koningslust en wat daar de bestemming van wordt. De voetbalkrachten zijn gebundeld tussen Bevo, Beringen, SV Grassek en VV Koningslust. Het seizoen van 2026-2027. Officieel intensief gaan samenwerken met de boven van de jeugdafdeling en een grote wegafsluiting in Mazepri van maandag 31 augustus. Staat in een grijpende transformatie van het Leefplein in Maasbree.
3: Ja, en dan heb ik ook nog één geruchtje die ik tegenkwam. Is de Breurkust die gaat stoppen na komend carnavalseizoen.
2: Oh ja, pss.
3: Ken die al niet?
4: Wie zijn dit?
3: Ja, de Breurkust. Die,
4: sorry.
3: De Breurkust, dat zijn... Dat is, ja, jij komt natuurlijk uit Maastricht, maar de Breurkust is een lokaal carnavalstalent bij ons.
4: Ja,
3: en die hebben
4: het
3: er al meer
4: een beetje zoals Eusenzon.
3: Ja, maar ze
4: Eusen
3: komen...
4: Zon.
3: Wat?
4: Is dat gelijk Eusenzon Tana? Of,
2: Nee.
3: Maar het is lokaal,
4: sorry,
3: omdat ze uit Panningen.
4: Oh.
3: Ze komen uit Panningen, maar ze zijn provinciaal, zijn ze bekend.
2: Zijn okay.
3: Met, de stormen.
2: In de wolken en dat soort dingen.
3: Ja, precies.
4: In de wolken, nee, het zegt me helemaal niks. Nee.
3: Ja, dat vind ik wel spijtig.
2: Ja, maar dat is wel inderdaad een...
4: Beetje, is dat een beetje, zoals Mr. Loco Loco van het Noorden dan?
2: Nee, kun je niet ver vergelijken. Nee,
3: dat vind
2: nee.
3: ik niet.
4: Oh, dat maar, is wel beter, een stuk beter.
3: Guido, moet ik wel zeggen, jij kent dus de Breurkust niet. Maar de eerste volgende keer, als je weer naar dit gedeelte van Limburg komt...
4: Ja.
3: Mag je best wel een keertje eventjes een beetje inlezen. Dat is wel de bare minimum die je kunt doen.
4: Nou zeg.
3: Dit is Roxy Dekker met de bare minimum.

0: En die is altijd even lekker om even
1: de
0: haren los te doen en even die nek te laten headbangen. Hou je een beetje van de zo'n goede rockmuziek, zo'n rockplaat, Guido?
2: Als ik heel eerlijk ben?
0: Nee.
2: Nee, dat echt mag. Totaal niet.
0: Dat mag, je bent meer van de blaaskapellen, toch?
2: Ik vind dat fantastisch.
0: Ga je morgen naar Muziek onder de Toren?
2: Nou, ik zou er best eens heen willen. Wie gaat mee?
0: Ik wil best een keer mee. Sander, gaat ook wel een keer mee?
3: Nee, ik heb morgen wel eens.
2: Morgenmiddag, hè? Of is dat zondag? Is dat niet zondagmiddag, blaaskapellen?
0: Nee, zaterdag toch?
3: Als jullie niet stoppen, dan gaan we discussiëren. Want ik ga het opzoeken voor jullie.
2: Maar ik vind dat trouwens eigenlijk best vreemd.
3: Maar niet te wachten, ga maar gewoon verder. Oh,
2: weet je, ik vind dat dus eigenlijk best wel vreemd. Want eigenlijk vind ik, zeg maar, zo blaaskapellenmuziek. Kijk, als je kijkt naar Duitsland en Oostenrijk, daar gaan ze blaaskapellen, zeg maar, op zondagochtend gaan ze daar frühschoppen. En dan gaan ze veel bier drinken. En dan is dat die muziek bij, wat ze heel vaak onder de toren doen. Ja.
0: Ja?
2: Ja, dat is dan niet dit wat we nu als jingle hoorden. Maar
0: nee,
2: echt zo,
0: dit is
2: die echte Zielertaler muziek. Ha? Dus Zielertaler muzikanten of de Egerländer stadmuziek.
0: Ja, wel echt die klassiekers.
2: Ja, dus ja. We hebben bijvoorbeeld van... Hoe heet ze allemaal? Allemaal die bekende boheemse muziek en Egerländer muziek.
0: Beetje wat ze ook op TV11 hebben steeds. Ja,
2: Trekzak zondag. Ja, maar dat zie je, dat is ook op zondag, hè?
0: Ja, dat klopt. Sander, heb je het gevonden, het antwoord?
3: Ja, dus morgen vanaf half twee.
2: En dat vind ik toch, dan denk je, ik vind dat meer iets voor lekker zo'n zondagmiddag.
0: Ja, maar
2: het
0: is toch...
2: Biertje in de hand.
3: Onbezonnig.
2: Zonnetje.
0: Maar het is dat...
3: Maar het wil niet zeggen dat zondag is dat de zon schijnt, hè?
0: Dat is waar.
2: Nee.
0: Maar even, ja, Guido, het is dat ik morgen moet werken, anders was ik wel meegegaan. En Sander, ja? Ik mogen ook helaas andere plannen.
3: Ja, zeker.
2: Heel flauw.
0: Ja. Wij gaan wel lekker verder
3: ik
0: met
3: moet,
0: het...
3: Ik moet morgen weer plots overwerken.
0: Ach, nee.
2: Ach.
0: Wij gaan wel verder met het volgende item. Dus, voordat we daar gaan overlappen.
4: De fijne avondbol. Altijd even lachen, wat je rook.
0: Yes. Hoe ging het bij jullie thuis als jullie... wilden gaan stappen. Even gauw een vraagje.
3: Ja, maar hoezo wilden gaan stappen? Hoe we daar naartoe gingen?
0: Ja, nee, stel jullie zaterdagavond en jullie gaan weg. Zei je vader of moeder er iets tegen jullie van, wat ga je doen?
3: Nee, meestal bracht mama mezelf weg, dus dat hoeft niet.
2: Oh, echt? Ja,
3: dat is heel goed gekeken.
0: Jij bent een luxe paard.
2: Ja, dat is ook.
0: En hoe ging dat bij jou, Tuschido?
3: Jij woont al best lang op jezelf, dus...
2: Ja, ik woonde mezelf bijna 7 jaar op mezelf. Dus moet ik even gaan graven. Hoe dat ging...
0: Ja, je mag ook even nadenken, want we hebben hier een stukje van Ryan Panday. Ja. En dan gaat hij over vertellen hoe dat bij hem thuis vroeger altijd ging. Ja. Gaan we even naar luisteren.
5: Toen ik Mike leeftijd had, ik ben 1 jaar of 18, en ik zei tegen mijn vader... Hey pap, er is een feestje in Den Haag en ik ga met de trein en er is een DJ. Dan zie ik wel hoe laat ik thuis kom. Dan begon bij ons thuis de waar denken we dat we naartoe gaan quiz. So you think you can leave this house? En hij werd gehost door mijn vader, de quizmaster. En hij had altijd zijn lieftallige assistente, mijn moeder. En soms had hij nog een lieftallige assistente, mijn broer, want die flikker stond altijd aan hun kant. En dan begon met de eerste ronde, was de vragenronde. Dan vuurde mijn vader allemaal vragen op me af die ik moest gaan beantwoorden. Wacht even, waar ga je naartoe? Hoe ga je naartoe? Met wie ga je naartoe? Hoe laat kom je thuis? Zo laat kom je thuis! Dat was de eerste ronde. Volgens begon de tweede ronde. Dat was de trivia-ronde. Dan verzamelde mijn vader alle antwoorden die ik hem had gegeven. En dat vermengde hij met allemaal doemscenario's. En die vuurde hij dan op mij af. Ja, ga met de trein. Je bent vergeten. Die Molukkers hebben die trein gekaapt. Ze kunnen het vanavond weer doen. Ze kunnen het weer doen. En wat? Vorige week is iemand vermoord in Den Helder. Vanavond gaat het Den Haag zijn. Je gaat dood. Ja, dood. Ja, dood. Dood. En wat? Je gaat met de trein. Heb je wel een kaartje? Ik zei, nee, ik ga op de grond. Maar je... Maar het is 1/2 uur met de trein naar Den Haag. En mijn broer, dat klopt niet. Het is 1 uur. Het is 1 uur. Het is 1 uur met de trein naar Den Haag. Ik dacht, ja, godverdomme. Als dit een quiz is, mag ik toch een hulplijn gebruiken? Ja, mag ik hulp? Ja, mag ik hulplijn? Buurman, is dat zo? Ja, maar is dat zo? Is dat zo? Is dat zo? Is dat zo? En mijn broer, ja, dat was al zo, dat, ja... Maar door die buurman niet. Ik zei, nee, dat was al zo. Zijn zoontje komt binnen. Papa, ik ga die kamer van mij niet opruimen. Hoor. Mijn vader, wil je zien dat ik ontplof? Wil je zien dat ik ontplof? 10, 9, 8. Mike en Aast. Oh, it's the final countdown. En aan het einde van de quiz kreeg ik altijd te horen waar ik naartoe ging. Drie keer rijden. Je gaat nergens!
0: Ging dat bij jullie thuis ook een beetje zo?
2: Nee, het viel best wel mee.
0: Ja, bij mij ook wel. Ik toch wel redelijk wat vrijheid. Ja, Sander, jij werd weggebracht, dus daar hoeven helemaal niks meer over te zeggen.
3: Nee, ze weten wel wat ik ging doen, ja. Maar goed, ik had wel veel vrijheid. Veel vrijheid.
0: Wat zei het nou? So you think you can leave this house? Nou, dat denk ik niet. Hier is Madness met Our House.
3: Lekker die broodjes, Siem.
0: Ja, het gaat goed.
2: Heel fijn.
0: En daarbij is altijd een lekker nummer.
3: En zometeen hebben we weer de vertaalplaat voor jullie klaarstaan. Welk nummer gaat deze keer door de vertaling?

0: De vrijdagavondbol vertaalplaat. Weet jij welk nummer wij vandaag vertaald hebben? Laat het ons weten via Instagram of Facebook. De vrijdagavondbol met Siem en Sander.
1: Ja, ik lust wel een borrel.
2: Yes, jullie hebben het gehoord, de vertaalplaat. En we gaan hem eventjes iets anders doen. We gaan hem hier in de studio spelen. Ik heb hier natuurlijk Sander en Guido.
1: Hey!
2: Ze zijn echt al de hele tijd hier, maar prima.
1: Hij is hyper als een kanarie. Ik heb al 5 tas koffie op.
2: Ja, ik merk het. Holy Jezus. Ik ga jullie even een tekst laten horen. Voor de mensen thuis. Jullie mogen altijd...
1: Niet snel. Ik ben een beetje autistisch, hè?
2: Ja, dat komt goed. Jullie mogen altijd app de DJ of Sander privé appen, want hij heeft zijn nummer al een keertje gedeeld. Dus mocht je het nummer weten, stuur of een appje naar Sander of naar Omroep PNL.
1: En als je geld over wil maken, dat kan ook via dit nummer, dus dat is allemaal welkom.
2: Ja, zeker. Tikkies, jij mag ook tikkies sturen, hè?
1: Ja, een gulle geven wordt altijd bedankt.
2: Zullen we dat maar zeggen. Wij gaan even... Oh.
1: Oh. Dan worden we gelijk uitgelachen.
2: Ja, het was wel meteen heel grappig. Wij gaan even luisteren. Ik heb hem hier door Google Vertalen gehaald. Het is van Engels naar Nederlands, dus we gaan even lekker luisteren.
3: Ik heb dat spelletje al vaker gespeeld, dus het gaat niet zomaar gebeuren, want ik ben geen meisje dat zomaar hapt. Ik ben geen meisje dat zomaar hapt.
2: Begint er al een lampje te branden?
1: Ja, alleen de studiolamp.
2: Nee, ik ga hem dan nog één keertje laten horen en het is misschien een moeilijke.
3: Ik heb dat

0: Oh.
1: Er is een reden waarom ik...
2: Nou, Jezus.
0: Maar jij bent zanger, toch? Of niet?
1: Ja, maar achtergrondzangertje, achtergrondzangertje.
2: Nou, als nou iemand niet bij de... Als iemand dan het radio luistert in zijn auto, dan is hij misschien wel tegen een boom aangereden.
0: Ja, ik ook.
2: Jezus.
1: Nou, maar dan kunnen we dat meteen weer mededelen in de wegwieser, toch?
2: Ja, zeker. Kunnen we gelijk wat verstoppen.
0: De item, toch?
2: Ja, zeker.
1: Nee, ik moet wel zeggen, het was een beetje een moeilijk nummertje vandaag. Moet ik ook geven, ook eerlijk toe.
0: Zware bevalling vandaag.
1: Ja, dat moet ik wel eerlijk zeggen.
2: Zou wel een drieling zijn, toch?
1: Ja, dat denk ik wel. Het is we zijn met z'n drieën. We hebben ook alvast de gasten van Blues Traffic zo meteen klaarstaan. Dus blijf zeker hangen. Niet meteen weggaan als wij klaar zijn.
2: Jij hier letterlijk in de nek, hè?
1: Ja, dat bij mij wel inderdaad. Dat klopt. De Vrijdagavondbol vertaalplaat. Yes, ik ga jullie het nog één keertje laten horen. Want jullie hadden er redelijk wat moeite mee.
2: Want we hebben wel meer dingen in het leven.
1: Maar ik ga hem nog één keer in Nederlands.
3: Ik heb dat spelletje al vaker gespeeld, dus het gaat niet zomaar gebeuren. Want ik ben geen meisje dat zomaar had. Ik ben geen meisje dat zomaar had.
2: Ja, dat is de girl to boy to snap. Maar we hebben echt geen idee.
1: Nee, we hebben geen idee?
2: We hebben echt geen idee.
1: Oké, dan gaan we het zo doen.
4: A few times I've been around that track, so it's not just gonna happen like that. Cause I ain't no hollaback girl, I ain't no hollaback girl.
2: Oh, hollaback girl van Gwen Stefani.
1: Ja,
2: is goed.
1: Yes, en dan willen wij iedereen bedanken voor het luisteren vandaag.
2: Ja.
1: Guido, bedankt dat je was de vriend van de show, noemen we jou.
0: Ja, heel leuk, dankjewel.
1: Als je blijft komen, ben je de vriend van de show.
2: Goed, tot volgende week al bij een nieuwe aflevering van de Siemens Sanders Show tussen 6 en 8.
1: Een fijn weekend en blijf hangen voor Blues Traffic. Doei doei!

0: het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
1: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven. Zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten. Zodat ze hier niet opgesloten zouden.
0: De sluis bij Eefde.

0: Ze gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
1: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
0: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

cried a boogie girl. She cried a boogie girl. She cried a boogie girl. Lord don't hold no beer. Hallo, goedenavond. Ja, welkom hier bij Blues Traffic op de vrijdagavond. Vanavond met Wil Koopmans hier achter de knup. En een gans plink, splik, splinter, nee, studio, jazeker. Eigenlijk is alles hetzelfde, de knopjes, bijna allemaal hetzelfde. Dus ik hoop dat dat allemaal een beetje feilloos gaat verlopen. Maar goed. We begonnen natuurlijk weer met een oudje. Een oudje voor een binnenkomen van mij. Want daar is mee begonnen met die oude bluesmuziek. En dit was er eentje van Gus Cannon. Ja. En dan zingt hij al Poor Boy, Long Way From Home. Ja, dat was vroeger. De arme, zeker de donkere jongens. Die gingen dus op zoek naar werk. En met muziek. En daar heeft hij over gezongen. Dus Gus Cannon. Maar we gaan door met een hele bekende band, voor mij dan. En dat is dan een samenstelling van de zonen van. De zonen van de Elman Brothers. En dan hebben we het over de Elman Betts Band. En dan wordt het natuurlijk Shinin'.

Ja, zeker. De plaats natuurlijk. Shining. Oké, we gaan door met Rick Astren en de Nachtkatjes. Ja, dat is allemaal toch iets een ouder werkje. Maar dat maakt niet uit, hij is nog altijd heel populair. En daarom gaan we iets van draaien. Komt er maar van de Rick Astren en de Nachtkatjes.

Ja. Ja, dat is dan moderne blues. Jazeker, Rick Astron en de Nightcats. Daar moeten we een beetje aan wennen natuurlijk. Maar dat komt allemaal vanzelf. Gewoon doorgaan met luisteren naar ons. En naar orkestjes gaan kijken en festivals gaan bezoeken. Dan hou je alles goed bij. Want het verandert toch wel een klein beetje. Maar we gaan nog even door op het oude pad. Jazeker, met Nick Mos Band. Lucky Guy.

Ja, Nick Moss. En dat zat natuurlijk ook bij Dennis Gruning. Op de harp natuurlijk. Dus in de laatste jaren zijn die al heel veel samen. We gaan dus iets nieuwer werk draaien. En wat hebben we hier liggen? De Breezy Radio. En dan hebben ze het over Sugar Daddy. Dus geen onkel, maar Sugar Daddy. Dat is allemaal een fun cd'tje. Underground Blues van 2022.

Ja, hij houdt er zo maar mee op. Oké. Eens kijken, wie was er alweer? Ja, Tinsley Ellis. Ja, met Unlock My Heart. Dat moet af en toe gebeuren. En Unlock My Heart is allemaal, moet ik nog eens even kijken, van Ice Cream in Hell. Ja, dat is een cd uit 2020. Pakken nu eens een iets oudere, ja. En dan overal heel bekend duo. Ja, eentje is er heel lang niet meer. Een ander die is nog, ja, af en toe treed je nog wel eens op. Heb ik het over Eric Clapton. Samen met B.B. King heeft hij een cd'tje gemaakt in Riding with the King. Ja, 10 Long Years, een mooi nummer. Ik denk speciaal nog voor iets. Hier, 10 Long Years, B.B. King. Ja, en Eric Clapton.

Ja, en zo komt de auto tot stilstand. En volgens mij was een hele grote Chevrolet zo'n open ding. Maar goed, we gaan door met Billy Branch. De Sons of Blues. Die heeft ook nog werk gemaakt in 2019. En dat is allemaal Blue and Lonesome.

Ja, Billy Branch. Ja, dat nummer komt toch ergens bekend van voor, hè? Blue and Lonesome. Volgens mij is het toch van zijn Engels beginnend bandje iets met Stone of zo. Maar goed, dit was een mooi nummer van Billy Branch. Wat hebben we nog? Marcus King, die staat hier te wachten. Say You Will, jazeker. Kom maar binnen, jong. Eldorado 2020.

Ja. Allemaal live in Londen. Ja, dat horen jullie wel. Oké, wat hebben we hier nog staan? Oh, iets van Toronzo Cannon. Ja, daar gaan we eens gaan van draaien. Get together of get apart.

0: Ja.
1: Oké, we sluiten af met Swamptrain. En dan hebben we het over Swamptrain Blues. Oké. Bedankt zover voor luisteren. En ja goed, tot dadelijk na 9 uur gaan we weer verder.

0: NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
1: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. Weet nog niet precies wanneer.
0: Harald's opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren.

0: commentator Krijn Schuitenmaker.
1: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de derde keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die twee ploegen om brons.
0: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.

Ja, welkom. Welkom hier bij Blues Traffic, tweede uur. Nog steeds Wiel Koopmans achter de knoop. En dat was dan net Black Cat Bone. Ja, wie is het dan wel? Nou, dat is Mick Taylor. Mick Taylor speelde vroeger nog bij de Rolling Stones. Ja, en hij is daar een paar jaartjes gespeeld en heeft hier zijn eigen groepje gehad. Hij woont nu in Nederland ergens, volgens mij in Overijssel of Twente ergens die kanten. En dit is nog een nummer van 2005. Dus hij was van 69 tot 74 bij de Rolling Stones. Oké, we gaan verder met de blues. En dan gaan we naar de blues rock. Albert Castilla. Heel zeer zeker bekend. En die zingt over slumlord, biljonair, Albert Castilla.

Ja, er was een knopje mis. Big Creek Slim. Die kroop helemaal voor met Redigo Manto Upside Down. Maar dadelijk komt de winnaar.

Ja, dit was nog eens echt lekkere muziek, toch of niet? Big Creek Slim. Volgens mij is die uit Denemarken en Rodrigo Mantovani uit Brazilië. En volgens, dat moeten we nog niet gaan naar kijken, maar volgens mij klopt dat wel. En dat is een cd'tje van dit jaar, Upside Down. En Who's That Snitch? Ja. We gaan door met de Monster Mike Welsh. Ja, Monster Mike Welsh heeft ook wel nieuw werk afgeleverd met Nothing But Time en 10 Years Ago.

Ja. Dat is dat toch typische geluid van Jason Ricci. Die mondharp die een beetje lijkt, ja, waar lijkt een beetje op? Ik weet het ook niet zo zeker, maar goed, dat is zijn echte mondharp die haalt er zo uit. En dat is gewoon heel typisch van Jason Ricci en Bad Kind met Hip, Heuk en Heur. Dat is allemaal een cd'tje van Behind the Veil. Eens kijken, wat gaan we nu eens kijken? Naar de Charlie Smith's Blues Band. Nou, een hele naam. Maar zeker, dat mag ook. En dan, wat gaan ze erover? Steppin' Down Blues Lane.

Ja, de Charlie Smith Blues Band. Daar zat ook een heel kippenhok bij, volgens mij. En volgens mij is ook die kip of haan van Verenwinkel, Verenwinkel, die heeft ook een gitaartje in zijn, ja, om zijn nek hangen. Volgens mij deed hij ook mee. Maar goed, was toch een leuk nummer. We gaan hier naar Limburg toe. Ja, waar gaan we naartoe? Ja, Rechtheim, Rumors.

Ja, I Can't Sing the Blues. Waar was ze ervan? Ja. We gaan door met Andrew Ellie, Walking Down.

Ja, Andrew Ali. We gaan iets meer de swing erin doen. Ja, waar gaan we dan heen? Naar Rocking Johnny. Rocking Johnny met Your Charm Won't Help Me.

Ja, Rocking Johnny. Oké, goed, normaal gesproken zaten wij met een heel clubje in gevarenwinkel. Ja, dit keer ga ik zelf op reis en anderen die zijn een beetje versleten. En weer anderen die hebben geen tijd, maar zijn er toch nog wel een paar die gaan. Dus houd de moed erin. En God weet wie volgend jaar. Maar goed, daar komt. Dus vandaag zijn ze al mee bezig. En die ga ik straks een nummer van draaien. Maar morgen komen dan de Vic Kings. De Vic Kings. Ja, is Vic van die organisatie zelf. Ik weet niet. Von Rob. Muddy Watt. Ja, en de Down Brothers. Delta Generators. Smokestack Lightning. Jasper Lindell. B.J. Scott en de Divine Rebels en Robert Finley, een veteraan, die mag het afsluiten. Maar nu, rond deze tijd, treedt Boogie Beast op. En Boogie Beast is dan dit keer met een gast. En de gast is Kenny Brown. Kenny Brown heeft een hele tijd bij R.L. Burnside gespeeld. Dus daar draai ik nu ook een nummer van. Dus Winnie is Kenny Woman. Dus met Kenny Brown.

Ja, de Boogie Beast. Die waren dus vanavond aan het spelen. En morgen vanaf 12 uur kunnen jullie nog terecht. Gevarenwinkel in Herselt. Staat allemaal op de website. Een heel programma dus. Nog de hele middag en avond. Daar kan je wel even los in de blues. We gaan hier door met een beetje akoestisch. Ja, zeker. John Alex Mason. 2004 Highway Blues.

Ja, een beetje rustig aan toch? Zeker. We gaan door met Andreas Dielman. Die Hielman, ja, dat is een Duitser volgens mij. Band met Whiskey and Woman.

Jazeker, we zijn al de laatste gekomen. Ja, goed, dat is dan iets een ouder, maar altijd heel leuk. Omer aan de Howlers met zijn zware stem. I gotta let... Jazeker, we zijn al de laatste gekomen. Ja, goed, dat is dan iets een ouder, maar altijd heel leuk. Omer aan de Howlers met zijn zware stem. I gotta let to you. Eens kijken,

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
1: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
0: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

sexy people.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.

0: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga naar omroeppnm.nl of download de gratis PNM-app. Heb jij een nieuwstip? Laat het ons dan ook weten. Mail naar redactie@omroeppnm.nl.